0: Rijnmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk vonden in korte tijd meerdere overvallen plaats. Donderdag werd een tankstation aan de A9 overvallen. Zaterdag volgden twee supermarktovervallen. Bij één werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaken, maar ziet geen reden voor extra zorgen. Telstar verloor met 0-4 van Ajax, maar supporters blijven optimistisch over het seizoen. Henny Meijer, oudspeler van beide clubs, noemde de wedstrijd verdiend gewonnen door Ajax. Seizoenkaarthouder Frans Steenkist verwacht dat Telstar als zevende eindigt. De geelpoothoornaar bouwt ondanks regenbuien gestaag aan grote nesten en bedreigt de biodiversiteit, vooral bijen. Imkers in Velsen en Heemstede bestrijden de nesten, vooral rond Velzerbroek en de ruïne van Brederode. De provincie biedt weinig hulp, dus vrijwilligers zijn welkom. IJsbereider Tessa Koper uit Heemskerk maakt sinds haar 18e ambachtelijk ijs. Het vak vereist vakmanschap, hygiëne en fysieke kracht. Ze begon op haar 14e in een ijssalon en volgde een cursus in Wageningen. Haar dochters zijn trots en eten vaak ijs. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk vonden in korte tijd meerdere overvallen plaats. Donderdag werd een tankstation aan de A9 overvallen. Zaterdag volgden twee supermarktovervallen. Bij één werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaken, maar ziet geen reden voor extra zorgen. Telstar verloor met 0-4 van Ajax, maar supporters blijven optimistisch over het seizoen. Henny Meijer, oudspeler van beide clubs, noemde de wedstrijd verdiend gewonnen door Ajax. Seizoenkaarthouder Frans Steenkist verwacht dat Telstar als zevende eindigt. De geelpoothoornaar bouwt ondanks regenbuien gestaag aan grote nesten en bedreigt de biodiversiteit, vooral bijen. Imkers in Velsen en Heemstede bestrijden de nesten, vooral rond Velzerbroek en de ruïne van Brederode. De provincie biedt weinig hulp, dus vrijwilligers zijn welkom. IJsbereider Tessa Koper uit Heemskerk maakt sinds haar 18e ambachtelijk ijs. Het vak vereist vakmanschap, hygiëne en fysieke kracht. Ze begon op haar 14e in een ijssalon en volgde een cursus in Wageningen. Haar dochters zijn trots en eten vaak ijs. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpetersuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk vonden in korte tijd meerdere overvallen plaats. Donderdag werd een tankstation aan de A9 overvallen. Zaterdag volgden twee supermarktovervallen. Bij één werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaken, maar ziet geen reden voor extra zorgen. Telstar verloor met 0-4 van Ajax, maar supporters blijven optimistisch over het seizoen. Henny Meijer, oud-speler van beide clubs, noemde de wedstrijd verdiend gewonnen door Ajax. Seizoenkaarthouder Frans Steenkist verwacht dat Telstar als zevende eindigt. De geelpoothoornaar bouwt ondanks regenbuien gestaag aan grote nesten en bedreigt de biodiversiteit, vooral bijen. Imkers in Velsen en Heemstede bestrijden de nesten, vooral rond Velzenbroek en de ruïne van Brederode. De provincie biedt weinig hulp, dus vrijwilligers zijn welkom. IJsbereider Tessa Koper uit Heemskerk maakt sinds haar 18e ambachtelijk ijs. Het vak vereist vakmanschap, hygiëne en fysieke kracht. Ze begon op haar 14e in een ijssalon en volgde een cursus in Wageningen. Haar dochters zijn trots en eten vaak ijs. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk vonden in korte tijd meerdere overvallen plaats. Donderdag werd een tankstation aan de A9 overvallen. Zaterdag volgden twee supermarktovervallen. Bij één

werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaken, maar ziet geen reden voor extra zorgen. Telstar verloor met 0-4 van Ajax, maar supporters blijven optimistisch over het seizoen. Henny Meijer, oudspeler van beide clubs, noemde de wedstrijd verdiend gewonnen door Ajax. Seizoenkaarthouder Frans Steenkist verwacht dat Telstar als zevende eindigt. De geelpoothoornaar bouwt ondanks regenbuien gestaag aan grote nesten en bedreigt de biodiversiteit, vooral bijen. Imkers in Velsen en Heemstede bestrijden de nesten, vooral rond Velzerbroek en de ruïne van Brederode. De provincie biedt weinig hulp, dus vrijwilligers zijn welkom. IJsbereider Tessa Koper uit Heemskerk maakt sinds haar 18e ambachtelijk ijs. Het vak vereist vakmanschap, hygiëne en fysieke kracht. Ze begon op haar 14e in een ijssalon en volgde een cursus in Wageningen. Haar dochters zijn trots en eten vaak ijs. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goodbye.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk vonden in korte tijd meerdere overvallen plaats. Donderdag werd een tankstation aan de A9 overvallen. Zaterdag volgden twee supermarktovervallen. Bij één werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaken, maar ziet geen reden voor extra zorgen. Telstar verloor met 0-4 van Ajax, maar supporters blijven optimistisch over het seizoen. Henny Meijer, oudspeler van beide clubs, noemde de wedstrijd verdiend gewonnen door Ajax. Seizoenkaarthouder Frans Steenkist verwacht dat Telstar als zevende eindigt. De geelpoothoornaar bouwt ondanks regenbuien gestaag aan grote nesten en bedreigt de biodiversiteit, vooral bijen. Imkers in Velsen en Heemstede bestrijden de nesten, vooral rond Velzerbroek en de ruïne van Brederode. De provincie biedt weinig hulp, dus vrijwilligers zijn welkom. IJsbereider Tessa Koper uit Heemskerk maakt sinds haar 18e ambachtelijk ijs. Het vak vereist vakmanschap, hygiëne en fysieke kracht. Ze begon op haar 14e in een ijssalon en volgde een cursus in Wageningen. Haar dochters zijn trots en eten vaak ijs. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. En ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
3: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
1: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Maandagavond rond 10 uur brandde een scooter zwaar beschadigd op het Stratingplantsoen in Velsen-Noord. De brandweer bluste het vuur, maar de scooter kon niet worden gered. Eerder ging op deze plek ook al meerdere scooters in vlammen op. De oorzaak is nog onbekend. In Heemskerk vonden in korte tijd meerdere overvallen plaats. Donderdag werd een tankstation aan de A9 overvallen. Zaterdag volgden twee supermarktovervallen. Bij één werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaken, maar ziet geen reden voor extra zorgen. Telstar verloor met 0-4 van Ajax, maar supporters blijven optimistisch over het seizoen. Henny Meijer, oudspeler van beide clubs, noemde de wedstrijd verdiend gewonnen door Ajax. Seizoenkaarthouder Frans Steenkist verwacht dat Telstar als zevende eindigt. IJsbereider Tessa Koper uit Heemskerk maakt sinds haar 18e ambachtelijk ijs. Het vak vereist vakmanschap, hygiëne en fysieke kracht. Ze begon op haar 14e in een ijssalon en volgde een cursus in Wageningen. Haar dochters zijn trots en eten vaak ijs. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
3: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
2: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
4: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
2: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagavond rond 10 uur brandde een scooter zwaar beschadigd op het Stratingplantsoen in Velsen-Noord. De brandweer bluste het vuur, maar de scooter kon niet worden gered. Eerder ging op deze plek ook al meerdere scooters in vlammen op. De oorzaak is nog onbekend. In Heemskerk vonden in korte tijd meerdere overvallen plaats. Donderdag werd een tankstation aan de A9 overvallen. Zaterdag volgden twee supermarktovervallen. Bij één werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaken, maar ziet geen reden voor extra zorgen. Telstar verloor met 0-4 van Ajax, maar supporters blijven optimistisch over het seizoen. Henny Meijer, oudspeler van beide clubs, noemde de wedstrijd verdiend gewonnen door Ajax. Seizoenkaarthouder Frans Steenkist verwacht dat Telstar als zevende eindigt. IJsbereider Tessa Koper uit Heemskerk maakt sinds haar 18e ambachtelijk ijs. Het vak vereist vakmanschap, hygiëne en fysieke kracht. Ze begon op haar 14e in een ijssalon en volgde een cursus in Wageningen. Haar dochters zijn trots en eten vaak ijs. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
4: Ja, het is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
3: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
5: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
3: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
9: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
10: This is the story of Ma Baker.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een ongeluk met drie auto's veroorzaakte vanochtend een lange file op de A9 bij Beverwijk. Twee rijstroken waren afgesloten voor berging bij knooppunt Rottepolderplein. Nu zijn alle rijstroken open, maar het verkeer staat nog vast bij Beverwijk Oost. De vertraging duurt ruim een uur. Maandagavond rond 10 uur brandde een scooter zwaar beschadigd op het stratingplantsoen in Velsen-Noord. De brandweer bluste het vuur, maar de scooter kon niet worden gered. Eerder ging op deze plek ook al meerdere scooters in vlammen op. De oorzaak is nog onbekend. In Heemskerk vonden in korte tijd meerdere overvallen plaats. Donderdag werd een tankstation aan de A9 overvallen. Zaterdag volgden twee supermarktovervallen. Bij één werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaken, maar ziet geen reden voor extra zorgen. De Bintanks stoppen na 65 jaar, met een laatste optreden op 11 oktober in Alkmaar. Drummer Bert wil stoppen vanwege lichamelijke klachten. De band maakt een afscheidstournee met uitverkochte shows. Bassist Frank Kraaienveld blijft actief in een kleine project met oud-leden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12. De Ochtendmix. Ochtendmix. Vandaag met Rob Keeser en Rina Haver.
2: 1979.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Een hele goedemorgen bij deze dinsdag-editie van de Ochtendmix op dinsdag 1 september. Jawel. De R zit weer in de maand, zoals we dat zeggen. En we begonnen deze aflevering met uit 1987 Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. En we hadden uit 1979 Neil Diamond en September Morn. Aan de andere kant van het glas wou ik zeggen, maar dat is helemaal niet zo. Over de schermen heen zie ik in de verte zitten Rina Haver. Goedemorgen, Rina.
1: Goedemorgen, Rob, en goedemorgen, luisteraars. Ja, we zijn er weer, hè. Lekker een ochtendmix. Ik hoop dat de mensen daar ook straks aan meedoen in de vorm van verzoekjes en dergelijke.
0: Het is telefoonnummer ook al
1: 085 en dan 2020-300.
0: Ja, alle ingrediënten zitten erin. We gaan ze niet allemaal opnoemen. We gaan in elk geval zo naar de wijkschijf. Daarna ga jij ons vertellen wat het weerbericht is.
1: Ja.
0: Dan komt de instrumentale, we hebben regionieuws en inderdaad uw verzoekjes. Misschien. 085 20 20 300. Welkom bij de Ochtendmix op 1 september. We gaan naar de wijkschijf. Mart Hoogkamer, kroegen in de hemel.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: een hele bijzondere tekst van Mart Hoogkamer, de wijkschijf van deze week. Kroegen in de hemel. En dan lekker meezingen boven in die hemel met Dree, John Jordaan en Tante Lee. Nou, u zult hem nog vaak horen deze week.
1: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de ochtendmix.
0: Nou, we gaan eens even kijken of Rina voor de 1e september al herfstige teksten heeft. We horen het van de Rina.
2: Nou, herfstige teksten? Nee, nog niet eigenlijk. Oh. Ja, het is ook nog pas 1 september. Hè. Ja. Ik hoop dat het nog een beetje droog blijft. Want 5 september moet ik naar Velsenbeek, naar het parkfestival. Ja. En ja, ik heb wel een regencape gekocht. Maar ik hoop toch niet dat ik hem hoef te gebruiken. Dus. Maar goed, dat is voor later. We gaan eventjes vandaag kijken. Als u nu uw hoofd naar buiten steekt, dan weet u wat voor weer het is. Dus we gaan meteen maar even naar vanmiddag. Want er zijn stapelwolken en perioden met zon. Op een lokaal buitje in vooral het zuidoosten. Na blijft het droog. Naarmate de middag vordert, wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen ronduit zonnig. Tot 19 graden direct aan zee, tot lokaal 22 graden in het oosten. De wind is matig en waait uit het westen. En in het noordelijk kustgebied kan de wind vrij krachtig zijn, windkracht 5. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang. Die zonsondergang is ongeveer 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen de 11 graden in het oosten en 15 tot 16 graden aan zee. Morgen geef ik even globaal, want morgenochtend zit ik hier toch weer. Dus ja, dan kan ik echt het exacte weerbericht geven.
0: Voor de mensen die morgen plannen hebben.
2: Ja. Nou, morgenochtend vrij veel bewolking en plaatselijk komt er een bui. Maar morgenmiddag dan wisselen de wolken, opklaringen en enkele buien elkaar af. Voor het hele land geldt vaker droog dan dat het regent. 19 tot 20 graden. En morgenavond is het ook nog overwegend bewolkt. En vanuit het westen stijgt de kans op regen. Ook nog 16 tot 19 graden.
0: Nou, en inderdaad, de herfst begint nog niet. Want ik heb hele mooie berichten vanmorgen op het journaal gehoord over het weekend. Ja.
2: Oh, kijk, maar daarover dat is belangrijk.
0: Ja, dat komt later.
2: Ja.
0: 0800. Nee, 0800, dat zeg ik daar
2: 085.
0: Nou, we gaan even opnieuw beginnen. Ja. 085-2020-300.
2: Voor uw verzoekjes.
0: Als u Rina aan de lijn wilt hebben, kunt u uw verzoekje doorgeven.

0: de ochtendmix.
1: Ja, en het regionieuws kunt u sowieso volgen natuurlijk bij onze drie-eenheid. En daar bedoel ik mee de drie-eenheid van Eimond 360. Want er is een geweldige website, eimond360.nl. Kunt u al het nieuws vinden over Heemskerk, Vels en Beverwijk en nog veel meer achtergrondinformatie. We hebben natuurlijk regionieuws via de tv. Hè, daar kunt u Eimond 360 ook op bekijken. En we hebben natuurlijk de radio die ook regionieuws geeft. En ik haal dit regionieuwtje eerst even van onze krantenredactie van het Noord-Hollands Dagblad. Want die hebben het over een scooter die uitgebrand is in Velsen-Noord. Je hoort niks anders. Auto's, bestelbusjes en nou weer een scooter. Een scooter uitgebrand in Velsen-Noord. Het vermoeden is van brandstichting. Op de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord is maandagavond rond 10 uur een scooter verwoest door brand. Het vuur woedde ter hoogte van de kruising met het Stratingplantsoen. De brandweer die werd gealarmeerd en die kwam ter plaatse om het vuur te blussen. De scooter raakte door de brand zwaar beschadigd. Opvallend is dat op dezelfde locatie eerder al meerdere scooters door brand zijn verwoest. Vanwege de eerdere branden wordt rekening gehouden dus met brandstichting. De exacte oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Er zal onderzoek moeten uitwijzen. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het vuur is ontstaan. En dan gaan we naar Rina, want die heeft wat leuke nieuws, denk ik.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Als u, en ik zou meteen even erbij zeggen, zorg even dat u pen en papier klaar heeft liggen. Is dat niet het geval? Morgen zit ik hier ook en dan lees ik het berichtje nogmaals. Want het is best wel handig en belangrijk voor mensen met een laag inkomen. Want dit gaat over schoolspullen, tegemoetkoming in de kosten enzovoort. Ja. Dus heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen, dan kunt u een vergoeding aanvragen voor indirecte schoolkosten. Zoals ouderbijdragen, schoolreisjes en schoolspullen. Voor kinderen in het basisonderwijs ontvangt u €50 per jaar. En voor kinderen in het voortgezet onderwijs of mbo €270 per jaar. En dat geldt dan voor 2026 en 2027. Daarnaast kunt u voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar een vergoeding tot maximaal €350 aanvragen voor de aanschaf van een laptop, tablet of computer die nodig is voor school. Nou, de formulierenbrigade Velsen helpt u gratis en vertrouwelijk met het aanvragen van deze regeling en voor andere voorzieningen. U kunt hiervoor een afspraak maken en daar heeft u die pen en papier dus voor nodig. Via 088 8876 970. Dat herhaal ik nog even. 088 8876 970. Ook kunt u terecht bij het buurtadviesadministratiecafé, oftewel het BAAK, voor ondersteuning bij het invullen van deze formulieren. En nou kan ik me voorstellen dat u denkt, oh ja, dat gaat over Velsen. Ik woon in Beverwijk, ik woon in Heemskerk. Gaat u gewoon eens even goed kijken of daar ook niet eenzelfde instantie is. Want het lijkt mij sterk dat alleen de gemeente Velsen dit doet. En het lijkt mij ook dat er, en anders informeert u via de gemeente Velsen waar u terecht kan in Beverwijk en in Heemskerk. Want overal zijn natuurlijk mensen die best wel een handje geholpen kunnen worden. Morgen doe ik het stukje nogmaals, mocht u nu geen pen en papier bij de hand hebben gehad.
1: Ja, en als u geen pen en papier bij de hand hebt gehad, dan heeft u misschien wel een telefoon bij de hand. En dan kunt u een verzoekplaat indienen op het nummer
2: 085 in dit geval. En dan 2020-300.
0: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: van het programma al September Morn van Neil Diamond. Dan doen we er ook nog eventjes Remember September van Catapult doorheen. En daarvoor hadden we Nick McKenzie en One is One. Dan gaan we naar Rina overschakelen, want die heeft hier de hele avond gisteren gebroed op een rondje Hollands.
1: Ja.
0: En wat komt eruit?
1: Nou, er is het een en ander uitgekomen. We behouden het in de jaren 90 en 80. Ja. Want Edcilia Rombly, die deed in 1998 mee aan het Eurovisie Songfestival met Hemel en Aarde. Hoe ging dat liedje ook alweer? Nou, dat hoort u zo dadelijk. Koos Albers, wij hebben hem ook wel meegemaakt in, ja, kijk het maar, aardige vent was dat. Zijn het je ogen, 1988. En alles kan een mens gelukkig maken, oftewel een eigen huis van René Vroeger. Geschreven door het Goede Doel, ook uit 1989.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.

0: net iets vaker. Iets vaker simpelweg gelukkig was. Dat was het einde van dit liedje. Alles kan een mens gelukkig maken, René Vroger. En het goede doel staat er dan altijd achter. Maar de heren van het goede doel hebben dit natuurlijk geschreven. En ik zei al tegen Rob net, moet er waarschijnlijk achter als je het opzoekt. Omdat de mannen natuurlijk royalties krijgen van dit nummer. Hè? Koos Albers daarvoor met Zijn het je ogen. En daar nog weer voor Edcilia Rombly en Hemel en Aarde.
1: Ja, en dan gaan we even een blaadje pakken. En dat is Nederlandse top 40, Rina, gedateerd.
0: 28 augustus 1976.
1: Dus ja. Dat is iets meer dan
0: 50 jaar geleden. Ja, voor ons allemaal hele leuke en bekende nummers natuurlijk. Voor die jongelui, die zegt het helemaal niks. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om ons, hè, die onze men van onze leeftijd, laat ik het zo zeggen.
1: De jongelui pakken af en toe wel een nummer van 50 jaar geleden uit zijn top 40 en doen alsof het een nieuwe plaat is.
0: Ja, maken een iets andere beat op of weet ik het. Ja.
1: Of ze nemen gewoon het origineel en zeggen, nou, ik heb nou toch wat gehoord.
0: Dat kan ook nog.
1: Ja. Oh, misschien wel de nummer 1. Wat was dat ook alweer?
0: Kiss and Say Goodbye van Manhattans.
1: Ja, en op nummer 2 stond
0: The Dancing Queen van ABBA. En op 3 Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee.
1: Maar bij ons bezig.
0: Ja, bij de nieuwkomers, hè. En wij zijn gegaan naar nummer 24. Want toen had je de Liverpool Express. Nou, de groep moet ik je eerlijk zeggen. Zeg mij helemaal niet meer zoveel. Een nummer wel, dat weet ik. Dan begint er meteen zo'n liedje in mijn hoofd te spelen. Dus ik moet zo direct even controleren of dat klopt. Maar ik denk het wel. Want we gaan luisteren naar de Liverpool Express. Hij kwam op 24 nieuw binnen 50 jaar geleden met You Are My Love.
1: En als u denkt, ja, maar ik heb ook een plaat en die wil ik ook horen, dan kunt u bellen met 085 2020 300.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: La Bamba van Los Lobos. Voor al die mensen die denken september. Ik denk nog lekker aan de zomer. Ik wil lekker La Bamba dansen. Nou, dat kan. Rina, ik kijk jou aan en ik kijk over jouw hoofd heen. Want daar achter jou is de klok.
1: Ja.
0: En daar staat dat het 7 minuten voor 11 is.
1: Ja.
0: Dat betekent dat het eerste uur er alweer op zit.
1: Ja, zeker. En u mag nog steeds bellen, hè, in die tijd dat wij even niet on-air zijn en alle reclame en nieuws en zo over u heen komt. 085 20 20 300. Er ligt al een verzoekje, maar die bewaren we even tot in het nieuwe uur.
0: Ja.
1: En er kunnen er nog veel meer bij.
0: Nog één keer.
1: 085 20 20 300.
0: Gisteren was er onweer. Nu schijnt het een prachtige mooie dag te worden. Maar dit nummer van Rob de Nijs, dat hoorde eigenlijk wel bij de dag van gisteren.
1: Ja.
0: Tot straks aan de andere kant.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Welkom terug bij het tweede uur van de ochtendmix op deze dinsdag, de 1 september van het jaar 2026. De R zit weer in de maand, maar maak u niet druk hoor. Het is niet de R van regen, het is gewoon de R van, een hele slechte zin, rokend in het zonnetje zitten of zo. We gaan nog kijken welke artiesten vandaag jarig zijn. Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen op deze dag door de jaren heen? We hebben Rina's Keus nog en we hebben nog verzoekjes. U kunt nog bellen met 085 20 20 300. En Rina, jij weet dat er twee mensen wel weer klaarstaan.
1: Ja, en dat gaan we meteen maar eventjes behandelen. Want er komen hopelijk nog meer verzoekjes bij. Helly van der Bos die belde. En die zegt, ik wil gewoon voor iedereen die luistert. En voor mezelf natuurlijk, want je vindt het zelf mooi. John Denver horen met Take Me Home Country Roads. En Lia Baltus die belde nog even. Die wil ook voor iedereen die luistert. Rob de Nijs horen met Banger Hart. En daar gaan we aan voldoen.
0: Dat doen we zeker. Ja. En er is altijd wel een radioregel als er in één programma al een artiest is geweest.
1: Dan doen we dat niet, maar als de
0: uitzondering.
1: Ja, verzoekjes, die zijn de uitzondering.
0: Welkom bij de ochtendmix. En u weet het, 085 20 20 300 als u denkt, ja, maar ik mis de Cats of zo.
2: Het is weer tijd.

0: hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, want daar zijn wij natuurlijk ook voor. Dat is een belangrijk onderdeel in de ochtendmix, het regionieuws. En we gaan even naar onze eigen website, eimond360.nl. Ik herhaal eimond360.nl. En daar vinden we een artikel over onze collega... of van onze collega, niet over, stel je voor zeg... van onze collega Stefan de Beest. Die heeft een artikel geplaatst... Heemskerkers geschrokken van meerdere overvallen. Je wilt gewoon zonder zorgen je boodschappen kunnen doen, zegt men. De inwoners van Heemskerk zijn opgeschrokken door een reeks overvallen. In slechts enkele dagen tijd vonden meerdere incidenten plaats in het dorp. Donderdag werd een tankstation langs de A9 overvallen. En zaterdag waren er 2 incidenten bij verschillende supermarkten in het dorp. Nou ja, de gebeurtenissen die zorgen voor onrust onder inwoners en natuurlijk ook de ondernemers. De reeks begon in de nacht van donderdag op vrijdag 28 augustus... rond 2:15 s'nachts werd het Esso tankstation aan de 12 maart langs de A9 overvallen. Er wordt hard gebonkt op een deur of geramd met een deur... terwijl Piet waarschijnlijk toch nog niet hier moet zijn. Maar goed, zaterdagmiddag rond 2:00 volgde een poging tot overval... bij een supermarkt aan de Maarten van Heemskerkstraat. En rond 4:00 middags werd opnieuw een supermarkt overvallen... en dit keer op het Heidenplein. Bij dat incident werd een verdachte na een vluchtpoging aangereden en aangehouden. De politie ziet geen aanleiding voor extra zorgen, zegt men. Over de veiligheid in Heemskerk. Wel wordt onderzocht of de 2 incidenten van zaterdag met elkaar te maken hebben. Beide incidenten vonden plaats bij een supermarkt en gebeurden binnen 2 uur van elkaar. We hebben een sterk vermoeden dat de overvallen van zaterdag door dezelfde persoon zijn gepleegd. Die is momenteel al bij ons bekend, laat ook een politieagent weten. De schrik zit er bij de Heemskerkers wel onder. Want ondanks de woorden van de politie zit de schrik er bij verschillende inwoners goed in. Vooral het feit dat de incidenten zich in korte tijd hebben opgevolgd, maakt indruk op de inwoners. Je hoort natuurlijk wel vaker over een overval, maar als het ineens meerdere keren in een paar dagen gebeurt, dan is het toch wel even schrikken, zegt een bezorgde bewoonster nabij de overvallen supermarkt waar zij geregeld boodschappen doet. Nou, het is natuurlijk vooral te hopen dat het woensdag tot en met vrijdag en ook de dagen daarna in Heemskerk rustig blijft en dat we alleen maar feestmuziek horen, want de feestweek begint natuurlijk. Meer nieuws kunt u lezen op de website eimond360.nl. Naar Rina.
2: Ja, want ik heb een berichtje voor alle 65-plussers.
1: Oh, oh.
2: Ja, wij zijn zeer geïnteresseerd natuurlijk. Want er is een gratis informatiebijeenkomst over valpreventiecursus. Vallen is een van de grootste risico's voor ouderen, maar gelukkig is daar iets aan te doen. Speciaal voor thuiswonende 65-plussers wordt binnenkort op meerdere locaties een gratis informatiebijeenkomst georganiseerd over de valpreventiecursus In Balans. Deze bijeenkomst is vrijblijvend om meer informatie te krijgen over de cursus en te kijken of de cursus geschikt is voor u. Aanmelden kan door te mailen of te bellen naar de betreffende locatie. Waarom In Balans? Nou, In Balans is speciaal ontwikkeld voor thuiswonenden van 65 jaar en ouder die een verhoogd risico hebben om te vallen. De cursus helpt u om uw balans en spierkracht te verbeteren, uw zelfvertrouwen te vergroten en de kans op vallen te verkleinen. Deelnemers geven aan dat ze zich na afloop sterker en veiliger voelen in hun dagelijkse activiteiten. Nou kan ik u een hele hoop doorgeven hoor, wat betreft de cursussen in Driehuis, Zandpoort, Velsenbroek enzovoort. Maar ik denk dat u beter even kunt mailen of kijken op internet naar bij valpreventie apenstaartje sport. Support, en support is met 2 p's. Dus valpreventie, apenstaartje, sportsupport.nl. Daar vindt u van alles op. En mocht u nou ook weer aan deze kant van het kanaal wonen en denken van, zullen ze hier toch ook wel hebben? Nou, informeert u gewoon even, want zij kunnen u vast wel weer doorverwijzen waar dit soort cursussen gehouden worden in Beverwijk en in Heemskerk. En algemene informatie vindt u op velsen.nl/bewegen/in/velsen.
0: in de ochtendmix.
3: He lay face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned, so I used my knife, and late that night, I saved the life of Ringo.
4: Ringo, Ringo.
3: I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour, I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo. One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame, all through the west they feared the name of Ringo. I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo.
4: Ringo, Ringo.
3: They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly 44 of Ringo.
4: Ringo, Ringo.
3: They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun, and then he said to me, "We're even, friend." And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo.

0: typisch zo'n nummer, net zoals Gerard de Vries met de zevende spelkaarten.
1: Spelkaarten en zo.
0: Chauffeurtrucker en zo. Ja. En zo. En, want een heel verhaal zit hier af.
1: Het is een verhaal in 3 minuten eigenlijk. Hè. Hij is de sheriff, Lorne Greene, oftewel Pa Cartwright uit Bonanza. En die man mag trouwens het hele telefoonboek voorlezen, hoor. Wat mij betreft, want hij heeft wel zo'n geweldige stem. Maar ja, heeft hij niet meer. Hij is al een poosje overleden natuurlijk. Maar hij was de sheriff en Ringo was de boef. En die spread terror in, de in het stadje. En toen hadden ze hadden al eens een vuurgevecht gehad. En dat had hij gewonnen. En het werd alleen maar erger. Dus op een gegeven moment zeiden ze tegen de sheriff, ja, je moet er echt wat aan doen. En toen heeft hij met heel veel mensen, hebben ze met z'n 12 stonden ze op hem te schieten. Ja, dat overleefde Ringo niet natuurlijk. Maar het waren wel, het waren geen vrienden, maar ze konden wel elkaar hebben. Die Ringo en Pa Cartwright, oftewel Lorne Greene, de sheriff, toen de tijd. En toen zegt hij, ze zeggen dat het de...

0: hart is nu al bijna vol. Mijn hart, dat slaat er van op hol.
1: Ja, helemaal leuk. Klein stukje. Toch wel even een klein stukje. En misschien kunnen we hem een keer in het rondje Hollands
2: stoppen. Oh, dat zouden we best eens kunnen doen.
1: Ja, ja. Het is echt hilarisch. Ja. Vooral die plant. Want, elke keer die plant.
2: Een vingerplant.
1: Ja, en wat je dan ook hebt met bingo. Ik had het zeggen. Weer aan die tafel.
2: Ja.
1: Weet je, dat heb je ook heel vaak.
2: Oh ja, die winnen altijd.
1: Die winnen altijd.
2: Ja.
1: Rina, we hebben een verzoekje.
2: Ja, we gaan eventjes een verzoekje draaien voor Hans Visser. Hans die wil een verzoekje indienen namens de Lions Club Eimond. Eimond Noord, moet ik erbij zeggen. En dat is omdat natuurlijk vanmiddag in verzorgingshuis Westerheem Bonnie Sinclair optreedt. En dan kunnen we best nog wel, heeft hij vorige week uitgebreid over staan vertellen. Maar vanmiddag dus, het is niet voor de mensen buiten het verzorgingshuis. Het is heel duidelijk gesteld. Maar heeft u misschien familie in Westerheem, dan gaan die vanmiddag een heel leuk optreden tegemoet van Bonnie Sinclair. Op verzoek van Hans Visser namens de Lions Club Eimond Noord, Bonnie Sinclair en Piero.
3: Het is weer tijd voor een

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, maar niet eerder dan dat wij u gefeliciteerd hebben als luisteraar die vandaag jarig is. We hopen dat u een hele gezellige dag tegemoet gaat en of misschien al mee bezig bent en dat de komende 365 dagen heel erg mooi en gezond zullen zijn. En dan zijn ook bijvoorbeeld nog een Jelka van Houten, actrice en zangeres, jarig. Die is 48 geworden. Stanley Burleson, de danser, choreograaf, zanger, 60. Carole Smit, u kent hem nog wel, hè, van BZN, vandaag 63 geworden. Ruud Gullit, die tegenwoordig meer bekend is om zijn schoenen dan om wat hij ooit gepresteerd heeft, geloof ik, 64. Gloria Estefan, de Amerikaanse zangeres van Cubaanse afkomst, 69. Dr. Phil McCraw, oftewel Dr. Phil gewoon, 76. En Barry Gibb, een van de enige overgebleven BG trouwens, die viert vandaag zijn 80ste verjaardag. En dat verdient een liedje. En daarom draaien we How Deep Is Your Love.
2: Ja, jij bent niet jarig. Maar nee, dat duurt nog even.
1: Nee, dat duurt nog even voor, ja.
2: Maar stel dat je jarig zou zijn en jij mag een keuze doen.
1: Ja, dan kies ik vandaag iets Spaanstaligs, Rob. Van Juan Luis Guerra en zijn groep Cuatro Corrente. En dat wordt Burbujas d'Amor.
2: Gaan we daar ook meteen naar luisteren. Ja. Maar eerst dus Barry Gibb.

0: En dat was de keus van Rina Haver. En zij heeft een Spaanse cursus gevolgd. Dus zij mag hem afkondigen.
1: Ja, Juan Luis Guerra en zijn groep Cuatro Cuarente. Dat schrijf je als 4.40. Boerboegers de Moor, belletjes van liefde betekent dat. Een hele tekst, maar daar ga ik allemaal niet op in. Want we hebben nog een verzoekje. En die komt van John Doesburg. John die werd geïnspireerd door Lorne Greene en Ringo. En die dacht opeens, oh ja, dat was Bonanza. En dan had je ook nog High Chaparral. En je had Rawhide. En dat was een hele mooie serie. En daar is een liedje op gemaakt van Frankie Lane.
2: Het is weer tijd voor...

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En die grootste berichten betreft natuurlijk 1 september door de jaren heen. En wij gaan eens kijken in 1909. Want de eerste Nijmeegse Vierdaagse wordt gehouden in 1909 op 1 september. Het wandelspektakel wordt in het begin vooral georganiseerd voor militairen. Er doen in de loop der tijd steeds meer burgers mee. De deelnemers kunnen kiezen uit parcoursen variërend van 30, 40 en 50 kilometer. En de afsluiting van de Nijmeegse Vierdaagse is traditioneel in de Sint-Anna-straat. De straat die ieder jaar speciaal voor de gelegenheid wordt omgedoopt tot Via Gladiola. In 1939 op die datum, in de vroege ochtend van 1 september... gaat de Duitse aanval op Polen van start onder de codenaam Fallweiss. Deze aanval luidt het begin in van de Tweede Wereldoorlog. De Davidster wordt verplicht in 1941. Alle Joden ouder dan 6 jaar moeten die dragen. En in het Duitse Rijk en in Nederland wordt dit op 3 mei 1942 verplicht. In Italië in 1985 wordt Joop Zoetemelk wereldkampioen. Hij is op dat moment 38 jaar oud en is daarmee de oudste wereldkampioen wielrennen ooit. Pas 28 jaar later krijgt hij een opvolger. In 2023 wordt de 28-jarige Mathieu van der Poel met overmacht wereldkampioen op de weg in het Schotse Glasgow. En de Amerikaanse dokter Robert Ballard en zijn bemanning ontdekken op 1 september 1985 de Titanic. Het legendarische cruiseschip zinkt in 1912. De Titanic ligt in het noorden van de Atlantische Oceaan op 3808 meter diepte. En dat waren de bekende berichten. Er hoort natuurlijk bij het laatste bericht een mooi plaatje. En we zijn teruggegaan in de tijd naar Reparata en de Delrons. And this is the captain of your ship.

0: Ja, naar aanleiding van de Titanic draaiden wij dit nummer. En we gaan een beetje haast maken, want er is één rubriek wat nog moet. Dat is het rondje Duits. Dat is dan een heel klein rondje Duits. Twee nummers, hè?
1: Ja, we gaan twee nummers doen. Zal ik ze even noemen?
0: Ja, maar ik ga eerst even zeggen dat mensen vooral moeten blijven luisteren. Nou, moeten. Jawel.
1: Jawel, tuurlijk.
0: Want straks komt Ruud Jans en Angela. Ja. En die maken er weer een eindeloos eimond van. Dus wat dat betreft wordt het gewoon weer gezellig. Ook na het nieuws van 12 uur. Ik zeg alvast, wij zijn er morgen weer. Ja. 12. Ja. Jij gaat zeggen, wat zit er in het rondje Duits?
1: In het rondje Duits twee nummers. Deze keer van Ivan Reberov. Mit der Troika door die grote stad. En Danny Christian, die bezingt Rosamunde.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Dit is een rondje Duits. In de ochtendmix.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. 1 persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij 1 graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Interviews, regionieuws, weer.

0: Je moet altijd weer zorgen dat je goed zit, zeg ik dan altijd. Maar het is altijd even, hè? Ja. Maar goed, we zitten. Goedemiddag, daar zijn we dan weer.
1: Een hele goede middag.
0: Ook was, hè?
1: Ja.
0: Je was druk bezig. Ja, dat is altijd zo. Het is september, dames en heren. 1 september is het alweer. Betekent dat wij weer een leuke eindeloos eindmond gaan maken met Artiest in het Licht. Met een 3-in-1 straks van Angela. En nog veel meer leuks. Nog geen telefoontjes, want dat werkt nog niet. Voor zover ik weet althans. Ja. En dat gaan we dus allemaal snel uitzoeken. Want we moeten onze vaste gasten natuurlijk weer erbij hebben op dinsdag. Maar we gaan het nu wel alvast deze dinsdag. Het programma van het mosterdzaadje vertellen, dat gaan we wel doen. Want dat vinden we wel noodzakelijk dat dat gebeurt. Dus dat krijgt u wel van ons, alleen nog geen Paula. Dat is nou eenmaal zo. Maar we vertellen het wel eventjes. Dat komt goed. En we hebben natuurlijk allerlei leuke onderdelen in ons programma. Zoals bijvoorbeeld...
2: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor Artiest in het Licht.

0: Ja, dat is hem dan. Oh ja, Mecanto. En daar kan je niet meer stil blijven zitten. Hè? Gek is
1: nee, dat. Echt.
0: Dat swingt zo verschrikkelijk weg.
1: Nou, dat had ze wel meer.
0: Ja.
1: Gloria ja. Maria Milagrosa Fajardo Garcia. Zo. Kortweg, Gloria Estefan.
0: Ja, dat mag wel.
1: Geboren in Havana, Cuba, op 1 september 1957. Betekent dus dat ze vandaag 69 jaar wordt. Ze wordt ook wel genoemd de Queen of Latin Pop. En werd vooral bekend met de Miami Sound Machine. Met megahits als Dr. Beat en Conga. En dit werkje was eigenlijk van haar tijd als zij als Gloria Estefan platen ging maken. En Miami Sound Machine eigenlijk degradeerde tot achtergrondband.
0: Nou, dat is niet zo'n degradatie, vind ik, hoor.
1: Nee, zeker niet. En het was natuurlijk met haar natuurlijk zeker een band. Inderdaad, ze maakte muziek waar niemand stil bij kon blijven zitten.
0: Dus, dat zei ik.
1: Het swingde en er zat gigantisch leuk ritme in. En plus dat ze ook nog eens een keer best wel goed kon zingen. Echt wel.
0: Ja.
1: Dat is een goede stem.
0: Ja, ik kan me goed herinneren dat we ooit met de band eens een keer geprobeerd hebben. Hoewel toen een zangeres die wilde dit nummer beslist spelen. Ik denk, nou, oké, we gaan het proberen. Nou, ik weet dat wij dat niet voor elkaar kregen. En dat is heel gek, maar dat komt gewoon dat die Latin American feel, dus als je die piano dat stukje ook hoort, dat is een hele speciale feel. Ik denk dat je alleen vandaan moet komen om dat te kunnen.
1: Ja, dat ritme is zo specifiek. En,
0: ja, maar ook heel raar. Het zit tegen je systeem in.
1: Precies, maar ze zeggen ook het ritme van de Latijns-Amerikaanse muziek loopt eigenlijk synchroon met de hartslag van de Latijns-Amerikanen.
0: Nou, oké. Dan ga ik
1: dus
0: voor.
1: Die hebben dus een andere hartritme. Okay. Laten we het daarop houden.
0: Oké, prima. Doen we. We houden het daarop. Ja, we doen het gewoon. Even kijken, waar zit ik nou daar? Sam de Sham en de Varo's. Nee.

0: Nou, dat is leuk. Black Sheep heet het. Dat was een van de zeg maar wat meer onbekende werkjes van Sam de Jim en de Faro's, die wij natuurlijk allemaal kennen. Allemaal van de Woelie Woelie Boelie. Maar dit was even wat anders. Gewoon heel wat anders trouwens. En dat nummer dat heette Black Sheep, maar dat zei ik al. Toch? Zei ik dat al?
1: Ja, dat had je al gezegd.
0: Had ik al toch gezegd?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Pentatonics, ook leuk. Get Happy. En als je heel goed luistert naar dit prachtige werkje, dan constateer je daarbij dat je daar een heel oud bekend deuntje in hoort. Dat is heel leuk, luister maar.
1: Hoi.

0: prachtig mooi kunnen die gasten. Wow. Hè? Mooi, hè?
1: Ja. Ik wil niet veel zeggen, maar mijn dirigentenhart gaat hier heel hard voor kloppen. Ja, weet je dat?
0: Dat geloof ik niet. Happy Days Are Here Again, dat hoort hier door het hele nummer heen. Het heet Get Happy. Het is een nieuwe single van die gigantische vocalgroep Pentatonix. Ja, ik vind die gasten geweldig. En, maar dit was dus een van hun nieuwere platen. En hoe dat arrangement weer in elkaar zit, dat is dus echt gewoon... de Duitsers zouden zeggen, fabelhaft. En ik zeg gewoon fantastisch.
1: Fabeltastisch.
0: Ja, fabeltastisch zeggen wij dan. En het regent harder dan ik heb ik al. Onzin, het regent helemaal.
1: Nee hoor, het is droog.
0: Ja. Nou ja, oké. Dan laten we het over zondag.

0: Ja, een van de grote hits van dit Zeeuwse gezelschap, dat al jaren bij elkaar is. En eigenlijk ook in ongewijzigde samenstelling. Behalve dan dat ze een keer van drummer gewisseld zijn omdat hun drummer overleed. En, maar voor de rest nog steeds in diezelfde prachtige samenstelling. Met Pascal Jacobs natuurlijk als de frontman. Helemaal geweldig. Nog steeds Bluff. En het nummer dat heet Harder Dan Ik Hebben Kan. Weer een nieuwe single heb ik van u. En van een dame die we eigenlijk niet zo vaak draaien in het programma. Namelijk van Karin Bloemen. En Karin Bloemen heeft kennelijk zit een nieuw album aan te komen. Op de een of andere manier. Want ik zag vorige week ook al iets. En die komt misschien straks ook nog wel even langs. Maar dit is dus een singeltje. En haar visie op onze hoofdstad is niet echt, dat je denkt...
1: Niet heel positief, nee.
0: Nummer heet Amsterdam is dood.

0: Ja.
1: Zo, dat je het even weet.
0: Dat je het inderdaad even weet. Zo.
1: Dat was niet meer te verstaan.
0: Nee, die hoeft Amsterdam niet meer in te komen. Dat wordt persona non grata verklaard.
1: Zeker in op de grachtengordel.
0: Ja, niet te geloven. Wat een tekst.
1: Maar ze hebben wel gelijk.
0: Ze zijn wel van een groot deel gelijk natuurlijk. Want het hele karakter van de Jordaan bijvoorbeeld is natuurlijk gewoon helemaal weg.
1: Er
0: is
1: gewoon het karakter van Amsterdam aan zich.
0: Is helemaal weg.
1: Is helemaal weg.
0: Ja, vooral ook omdat ze
1: gewoon een
0: gemeentebestuur hebben die gewoon probeert om het toerisme de nek om te draaien. Kijk,
1: onder andere. En die er gewoon een zeg maar een tweede Almere van probeert te maken. Ja, sorry, dat gaat niet werken. Het is Amsterdam.
0: Ja, precies.
1: Vrijstaat.
0: Cruiseboten zijn niet meer welkom.
1: En je weet wat Mokum betekent, hè?
0: Ja.
1: Vrijstaat.
0: Vrijstaat. Nou, ja. Dat is het al lang niet meer.
1: Nee.
0: Nou, gezien het huidige gemeentebestuur.
1: Dat hoort het wel te zijn.
0: Nee, maar dat is het niet meer. Al lang niet meer trouwens. Maar goed, dat gaan wij niks aan. Wij wonen in Beverwijk en daar is het nog gezellig. Dus af en toe. En anders is het daar niet gezellig. Dus gaan we naar Wijkerzee. Want daar is het altijd gezellig.
1: Daar is het altijd leuk.
0: Ja, daar is het altijd.
1: Ja, zeker.
0: Zo is dat. Eens even kijken wat we nu gaan doen. Nou, ik denk dat wij overschakelen naar, zoals dat heet, de actualiteit.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Bij een tabakzaak aan de Beethovenstraat in Heemskerk is zondag

0: Toen bleek dat het ging om het voertuig dat bij deze inbraak was gebruikt. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de inbraak of het achterlaten van de auto. Ook camerabeelden en beelden van videodeurbellen uit de omgeving van de Beethovenstraat en promenade kunnen hierbij van belang zijn. Inwoners van Heemskerk zijn opgeschrokken door een reeks overvallen. In slechts enkele dagen tijd vonden meerdere incidenten plaats in het dorp. Afgelopen donderdag werd een tankstation langs de A9 overvallen en zaterdag waren er 2 incidenten bij verschillende supermarkten in het dorp. De gebeurtenissen zorgden voor veel onrust onder inwoners en ondernemers. Op het Stratingplantsoen in Velsen-Noord is gisteravond een scooter door brand zwaar beschadigd geraakt. De brand werd rond 10 uur ontdekt ter hoogte van de kruising Wijkenstraatweg en het Stratingplantsoen. De brandweer kwam ter plaatse en wist het vuur te blussen. De scooter kon echter niet meer worden gered en raakte zwaar beschadigd. Het is niet de eerste keer dat op deze locatie een scooter in brand staat. Eerder gingen in dezelfde omgeving eveneens meerdere scooters door brand verloren. Of er een verband bestaat tussen de verschillende branden is vooralsnog niet bekend. Dat we stoppen met de bindangst na 65 jaar is moeilijk, maar in dit geval een bewuste keuze, zo zegt Frank Kraaienveld. Je kunt ook voor een voldongen feit komen te staan en daar zijn in het verleden voorbeelden genoeg van geweest. De bindangst stoppen op 11 oktober met een allerlaatste optreden in Victorie Alkmaar. Ook spelen ze nog op zaterdag 5 september in Patronaat Haarlem. Voor de laatste keer vlammen en dan is het wel klaar. Na 65 jaar moeten Eimond en Nederland het zonder bindangst gaan doen. Het is mooi geweest, zo vertelt Frank Kraaienveld aan onze verslaggever Ab Wiekel, die bij hem op bezoek ging. Het volledige interview kunt u lezen op onze website eimond360.nl. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: En het weerbericht is afkomstig van regioweer.wordpress.com. Zoals gebruikelijk samengesteld door Rico Schreuder. Vandaag zijn er perioden met zon. Het is droog, maar in het noorden kan nog wel een bui vallen. Er waait een matige westenwind en het wordt 20 tot 21 graden. Morgen overheerst de bewolking en komt het tot een enkele bui. Er waait dan een matige zuidwestenwind en het wordt dan 21 graden.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
3: Drie in één.

3 in 1 in 1. En toen zei mijn computer, doe het lekker zelf. Ja, je hebt van die computers. Die zeggen dan gewoon van, doe het lekker zelf, joh.

0: Een van de beste zangers van Nederland vind ik nog altijd hoor. Bart van Weijden van de Raccoon. Ik vind het zo'n fantastische band. En gelukkig, ze zijn weer nog steeds bezig. En ze hebben een tijdje in het Nederlands gezongen. Ik ben blij dat ze nu toch weer in het Engels zijn begonnen. Dat klinkt dan toch weer even mooier, vind ik. Persoonlijk. Maar goed, Raccoon dus. En drie fantastische nummers. Begonnen met Don't Give Up the Fight. En dat was een lied geschreven voor een kindje dat heel erg ziek was. Die heette Jaden. En ik heb kennissen die hebben dat kindje gekend. Dus dat is dan wel weer een hele een mooie verbinding. Daar is het voor geschreven in de tijd. En Raccoon heeft dat dus aan dat kind, aan dat hele zieke kind, opgedragen. Dan, daarna kregen we hun allereerste single volgens mij. En dat was Love You More. En Angela is dus ook weer teruggekeerd. Hallo, gezellig.
1: Hallo.
0: En het laatste nummer, dat ook weer een fantastische compositie. Namelijk, hoe heet het ook weer?
1: Liverpool Rain.
0: Ja, natuurlijk. Hoe kan ik dat nou vergeten?
1: Nou.
0: Maar goed, prachtige 3-in-1. Werd even onderbroken door een klein storingtje. Maar goed, dat heb je met computers. Die zeggen wel eens van doe het zelf maar. En daar trekken we ons verder ook helemaal niks van aan. We gaan gewoon door. En het lukt altijd weer. Neil Young. Hij is nog steeds actief. Dik in de 80. Maar ook nog steeds volop aan. Al die 80ers gaan maar door, hè. Jagger en Keith Richards en Paul McCartney en Ringo Starr.
1: Keith Richards, die hebben ze jaren geleden al eens een keer gezegd van... dat is echt de laatste die gaat.
0: Ja, nou ja, maar niet uit, zien. Maar heel veel van die 80ers die nog steeds volop actief zijn in de muziek... en nog steeds leuke dingen doen ook.
1: Ja.
0: Dat is, neem de Rolling Stones en neem Paul McCartney en zo. Allemaal leuk. Goed, even kijken naar de klok. Kan dat nog? Ja, het kan nog. Neil Young,

casting me away. Ja, je moet ook niet met allerlei dingen bezig zijn, Jansen, tussendoor. Dat gaat helemaal niet. Het is niet anders. Casting me away was dat van Neil Young. Nieuwe opname. En lekker om weer eens even terug te horen. The Road Ahead, dat hebben we al een hele tijd niet meer gehoord. En die gaan we eens lekker luisteren. Met mijn, leuk omdat mijn ex-leerling Jan-Peter Bast hier mee speelt. En dit is City to City.

0: Nou, dat zit niet mee vandaag. Dit ligt niet aan de computer, maar dit ligt aan het liedje. Dat er zomaar mee uitscheidt. Wat stom. Nou, oké, die bewaren we voor na de pauze. We gaan, sorry hoor, dat is allemaal... Ja, dat gaat, het komt zeker omdat het 1 september is. Blaadjes vallen van de boom.
1: Dat deden ze al even.
0: Ja. Goed, maar wij gaan eruit, want we gaan naar het NOS-journaal van 1 uur. En ik hoop je zometeen weer terug te zien. Tot zo.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. De zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
5: Ja, zo is dat, de beste muziek. Althans, we doen ons best. Ja, of het altijd de beste muziek is, nou, dat vind ik een beetje overdreven eigenlijk. Maar we doen ons best. Gewoon, om de beste muziek, de leukste muziek en de gevarieerdste muziek
6: uit te zoeken. Weet je, de beste muziek, dat is altijd, dat is heel subjectief.
5: Ja,
6: precies. Dat is afhankelijk van iemands smaak.
5: Zo is dat.
6: Ja.
5: Dat zeg je helemaal goed. Maar goed, Angela doet altijd zo na het nieuws van 1 uur een vrolijk wijsje, oftewel iets cabaretesk. De laatste tijd zijn het eigenlijk liedjes. En die zijn ook vreselijk leuk. En een nummer... Ja, je hebt er vandaag weer eentje uitgekozen, hè?
6: Yep.
5: Ja. Een nummer waar in de tijd heel veel om te doen is geweest. En ja. Het had weinig gescheeld of ze hadden in de Tweede Kamer gezeten. Maar oké, okay, ja. Het huis... ze trokken net op tijd te steken eruit.
6: Precies, en met de opmerking erbij dat het... vandaag de dag, zoveel jaar na datum, nog steeds actueel is.
5: Ook dat nog.

0: blijft geweldig. Ja. En vooral als je bedenkt, dit was toch baanbrekende televisie. Want het was allemaal zo verschrikkelijk goed in elkaar gezet door die gasten, dat iedereen dacht dat het een echte partij was. En ja. als ze op dat moment, er waren toen Tweede Kamersverkiezingen, als ze echt hadden meegedaan, dan hadden ze in de Tweede Kamer gezeten.
1: Hadden ze waarschijnlijk ook een grote meerderheid gehad.
0: Ik denk het wel. Het zit er zomaar dik in. Kees Verkoten, Wim de Bie, oftewel Jacobsen, een van is. Ja. Wat was dat stel toch geweldig.
1: Ja, met de tegenpartij.
0: Maar ook de manier waarop ze er een eind aan gemaakt hebben. Dat was echt geweldig. Ik weet nog heel goed dat... Ik zat toen op zondagavond voor die televisie, want je keek natuurlijk op zondagavond, keek je gewoon naar Cote B. Dat was vast pandoer. En op een gegeven moment komt het in beeld zonder aankondiging, niet ook het programma van Cote en B. Dat werd niet aangekondigd. Er komt gewoon een beeld van het binnenhof waar een witte Porsche voor stond. Ja. En dan ook echt zo'n verslaggever, Roel Bazen was dat geloof ik. Zo'n echte verslaggever, weet je wel.
1: Ja.
0: En je dacht van, nou, dit is echt. Ze hebben gewoon een staatsgreep gepleegd. Of ze hebben gewoon een aantal
1: overgenomen.
0: Maar het was alleen maar bedoeld om die tegenpartij de nek om te draaien. Want het werd allemaal te serieus. Ja. En dat moest niet.
1: Dat was niet de bedoeling.
0: Nee, dat was niet de bedoeling. Maar het was echt zo geweldige televisie. Jongen. Curious subject. En dat is weer iets heel anders. Of het nieuw is, weet ik niet. Daar ben je nog niet achter kunnen komen. Maar in ieder geval, het is wel als nieuwe release gepresenteerd. En van Chaka Khan. Jawel!

0: Nou, om de stem te horen is het een nieuwe opname, want het is niet meer de kracht die ze in de tijd had.
1: Nee.
0: Dat is wel een beetje weg. Maar hoe nou?
1: Ze is ook een of twee toontjes gezakt.
0: Ja, ze is wel iets gezakt, inderdaad. Inderdaad iets gedaan. Ja, nou, ik kan het zo gauw niet vinden of het nou echt nieuw is, maar we zullen ervan uitgaan dat het dat wel is. Goed. We kunnen, zoals ik al zei, kunnen we nog niet naar buiten bellen. Dat is een beetje jammer. Maar het is toch dinsdag en het is toch weer het theaterseizoen is weer geopend. En ja. Op dinsdag om deze tijd heeft u natuurlijk altijd de agenda van het mosterdzaadje in Zandpoort Noord. En daar komt ie.
2: Dit is het overzicht van het mosterdzaadje voor de komende week.
1: Ja, na een zomerlang van klussen en opknappen en grondig schoonmaken gaat het mosterdzaadje aanstaande vrijdag weer helemaal los. En dat is een gedroomd begin, zo zou je dat wel kunnen noemen. Op vrijdag 4 september om 8 uur 's avonds kunt u daar kijken en luisteren naar twee topmuzici die de verwantschap verklanken tussen droom en muziek. En dat zijn cellisten Anastasia Viruleva en pianist Frank van der Laar. Zij spelen muziek van Britten, Schubert, Schumann, Mettner en Rachmaninoff. Componisten die hun dromen omzetten in de meest geliefde melodieën. Dat dus op vrijdagavond om 8 uur. Dan op zondag 6 september om 3 uur 's middag het duo Dufonte. Kunt u verwachten Iaro de Carvalho Perio speelt dwarsfluit en Hedwig Briefies speelt harp. De muzici van grote klasse streven ernaar om verborgen schatten uit de Nederlandse muziek, zowel oud als nieuw, te ontdekken en te promoten. Door het onbekende en bekende in hun programma op te nemen, willen ze zo een breder publiek aanspreken. Programma omvat Nederlandse muziek van onder andere Henriette Bosmans, Andriessen, Marius Vlothuis en daarnaast nog prachtige stukken voor harp en fluit. Maar ook hebben ze nog een aantal pareltjes van Bonnet, Debussy, Bach en Chopin op het programma staan. Nou, een zeer uitgebreid en gevarieerd programma. En dat alles is dus te zien bij het Mosterdzaadje op zondagmiddag. En het Mosterdzaadje vindt u aan de Kerkweg 29 in Zandpoort Noord. Een half uur voor aanvang is de zaal open en de toegang is vrij. Wel is er een collecte na afloop met een richtlijn van €12,50. En als u niks of minder kunt missen, is dat ook helemaal prima. De opbrengst gaat trouwens volledig naar de muzikanten. Tot zover.
0: Zo, dat is mooi. Dat hebben we dan maar weer even gezegd. Prachtig kerkje aan de Kerkweg. Dus het is inderdaad echt een oud kerkje. En het is
1: ja, het is echt geweldig.
0: Ja, het is zo leuk om daarheen te gaan. Dan moet je beslist eens gaan kijken. Als je van goede klassieke muziek houdt, dan is dat fantastisch. Goed, ik hoop dat we binnenkort Paula zelf weer aan de telefoon kunnen krijgen. Maar dat is nog even niet mogelijk, dus doen we het even op deze.
1: Pas al wat.
0: Komt toch. Goed, oké. Okay.

0: prachtig liedje van een legendarische plaat uit de jaren 60.
1: Ja.
0: 1966 was het album voor de overlevenden, waar dus echt fantastische nummers op stonden. Als Verdronken Vlinder, Testament. Dit natuurlijk. En voor de overlevenden, Het Land van Maas en Waal. Allemaal van die fantastische nummers. Nou, dat is ook weer bekend. Dat album komt opnieuw uit. In een deluxe versie. Er komen maar 500 exemplaren. Maar als je het hebben wil, moet je wel de poeplap trekken. Zoals Kees Verkooters.
1: Ja.
0: Want het gaat €90 kosten. En er zijn maar 500 exemplaren. Dus moet je nog vlug zijn.
1: Nou, het wordt wel een collector's item, denk ik.
0: Ja, nou, ik denk niet dat ze aan dit album zoveel verbeteren kunnen. Ja, de geluidskwaliteit zal iets beter zijn. Dat is alles. Maar om daar €90 voor uit te geven, dat vind ik wel...
1: Wel een beetje veel.
0: Ja. Een ander album, dat is gelijk weer een mooi bruggetje. Een ander album waar ze datzelfde mee doen, wat weer uitkomt in een vreselijke dure versie, een super deluxe uitvoering, is het album Rubber Soul van The Beatles. Ja, je kunt er ook een gewone LP van kopen, ben je ongeveer 4 tientjes kwijt. Maar als je alles wil hebben, nou, dan moet je echt ook diep in de buiteltas. Dan zit je dik over de €200 als ik goed ben ingelicht. Ze hebben natuurlijk weer een heleboel formats. Nou, het is allemaal... Oké. Mijn achterwerk oxideren, zou ik dan maar zeggen. En...
1: Om het netjes te houden.
0: Maar wat wel leuk is, dat natuurlijk komt er ook van alles online. Dus de heleboel van die rarities zul je waarschijnlijk ook gewoon op YouTube en waar dan ook terecht kunnen
1: vinden.
0: Ja, die zullen gewoon terug kunnen vinden. Dus wat dat betreft is het makkelijk. Maar ik heb er eentje gevonden. En die is uitgebracht als een single. En dat is een repetitiebandje. Dus een repetitiebandje van het nummer Daytripper. Dat is vreselijk leuk om te horen. Het is ook niet supergoed, maar het is wel ontzettend leuk om dit te horen. En als je dan uiteindelijk weet wat er van erachter is gekomen. Nu moet ik even kijken of ik die zo gauw kan vinden. Maar anders gooi je die later. Maar we gaan nu in ieder geval die demo laten horen. Dus de demo van Daytripper.

0: zoals u het kunnen horen. hoe het uiteindelijk terechtgekomen is. Dit prachtige liedje werd met gewoon een hele leuke demo ervoor. Hoe het uiteindelijk is ontstaan, dit fantastische werk van de Beatles. En dat was heel veel zo. Nou, dan krijg je dus, als je die plaat koopt, dan krijg je een heleboel van dit soort dingen. En het is op zich best wel leuk natuurlijk om dat te hebben. Als je dat leuk vindt, tenminste. Je ervan houdt.
1: Ja.
0: Ja. Goed.
1: Nadeel van dat soort hebben dingetjes. Dus je luistert er één keer naar en daarna niet weer.
0: Dat is waar. En ik weet uit ervaring, ik heb die eerdere LP's natuurlijk ook in die vorm gekocht. Waarvan een luxe box van Revolver en zo, met een heleboel toe. Maar die draai je eigenlijk niet, die dingen. Dat is één keer.
1: Nee, je luistert het dus één keer af. Ja, en het gaat eigenlijk alleen om de muziek. Dus ja, als je per se een spiksplinter nieuwe versie wil, ja, dan...
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is wel de moeite waard. Want die nieuwe versie is zoveel mooier qua mix dan het originele. Want het
1: allemaal gedigitaliseerd. Hè? Ja. Dus het is allemaal weer net iets perfecter.
0: Nou, het oorspronkelijke Rubber Soul album klonk eigenlijk gewoon slecht. En niet omdat de muziek niet goed was, maar het klonk gewoon niet goed.
1: Nee.
0: En dat een beetje haastig gemaakt moest zijn allemaal. Van dat betreft is het wel goed dat er nu een hele mooie remix komt. Goed, genoeg daarover. We gaan naar het nieuws.
2: Het regio nieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Bij een tabakzaak aan de Beethovenstraat in Heemskerk is zondagochtend vroeg ingebroken. De toegangsdeur van de winkel werd met een auto geramd.

0: gebruikt. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de inbraak of het achterlaten van de auto. Ook camerabeelden en beelden van videodeurbellen uit de omgeving van de Beethovenstraat en de promenade kunnen van belang zijn. Inwoners van Heemskerk zijn opgeschrokken door een reeks overvallen. In slechts enkele dagen tijd vonden meerdere incidenten plaats in het dorp. Afgelopen donderdag werd een tankstation langs de A9 overvallen en zaterdag waren er 2 incidenten bij verschillende supermarkten in het dorp. De gebeurtenissen zorgden weer voor veel onrust onder inwoners en ondernemers. Op het Straatingsplassoen in Velsen-Noord is gisteravond een scooter door brand zwaar beschadigd geraakt. De brand werd rond 10 uur ontdekt ter hoogte van de kruising van de Wijkerstraatweg met het Straatingsplassoen. De brandweer kwam ter plaatse en wist het vuur te blussen. De scooter kon echter niet meer worden gered en raakte zwaar beschadigd. Het is niet de eerste keer dat op deze locatie een scooter in brand staat. Eerder gingen in dezelfde omgeving eveneens meerdere scooters door brand verloren. Of er een verband bestaat tussen de verschillende branden is voor ons nog niet bekend. Dat we stoppen met de bintanks na 65 jaar is moeilijk, maar in dit geval een bewuste keuze, zo zegt Frank Kraaienveld. Je kunt ook voor een voldongen feit komen te staan en daar zijn in het verleden voorbeelden genoeg van geweest. De bintanks stoppen op 11 oktober met een laatste optreden in Victorie Alkmaar. Ze spelen ook op zaterdag 5 september nog in Patronaat Haarlem. Voor de laatste keer vlammen en dan is het wel klaar. Na 65 jaar moeten Eimond en Nederland het zonder bintanks doen. Het is mooi geweest, zo vertelt Frank Kraaienveld aan onze verslaggever Ab Winkel, die bij hem op bezoek ging. Het volledige interview kunt u teruglezen op onze website eimond360.nl. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht van regioweer.wordpress.com. Samengesteld door Rico Schreuder. Vandaag zijn er perioden met zon. Het is droog, maar in het noorden is wel een bui mogelijk. Er waait een matige westenwind en het wordt 20 tot 21 graden. Morgen overheerst de bewolking en kan het tot een enkele bui komen. Er waait dan een matige zuidwestenwind en dat wordt 21 graden.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
1: Het liedje van de Sidekick. De Sidekick.

0: Ja, een hele mooie live-opname van Anthony Arjan Lucassen, zoals hij heet, officieel heet.
1: Ja.
0: En die zich dus Arjan noemt. En ja, fantastische projecten. Wat moet je doen als dit?
1: Dit was afkomstig van een live-uitvoering van de Arjan Universe. En daarin brachten ze dus allerlei verschillende nummers uit. Allemaal verschillende projecten te horen. Dit was een nummer dat afkomstig was van Into the Electric Castle. En in deze uitvoeringen hoorde u Marcella Bovio, Anneke van Giersbergen en Floor Jansen.
0: Zo. Dat is eventjes de crème de la crème van de Nederlandse progrock, hè? Of Nederlandse symfonische metal, moet jij zeggen.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Marcella Bovio is vooral bekend voor om haar werk voor Arjan Lucassen.
0: Ja.
1: En nou ja, Anneke van Giersbergen weten we inmiddels ook wel. En Floor Jansen, ja, dat is nog steeds topnotch.
0: Ja. Die hoeft geen introductie meer.
1: Nee.
0: Goed. Prachtig mooi. Ik vond het mooi. Mooie stemmen bij elkaar. Prachtig arrangement. Een nieuwe van Direct.

nieuwe single van deze Haagse band die ook alweer een tijdje meedraait. En sinds die zanger Marcel hebben, zijn ze een andere kant op gegaan. Vroeger waren het een beetje rockers. Nu is het nog allemaal wat, ik weet niet hoe je het eigenlijk moet noemen. Nou, is ook niet belangrijk. Klinkt lekker, daar gaat het wel om. Nummer was getiteld My Friend. Oké. Nou, dan gaan we nu even de tweedehands winkel in. We gaan even naar de kringloop. En in die kringloop, wie vinden we daar?

0: No.
1: Blijft een leuk nummer. Second Hand Rose, oftewel Barbara Streisand. Die alles tweedehands had. Er is ook een Nederlandse versie van, maar ik weet niet meer zo gauw van wie. Dat is ook niet zo belangrijk trouwens. We gaan gewoon even lekker dansen. Kan het nog? Ja. We gaan eventjes workout, dames en heren. Dus even stoelen en tafels aan de kant graag. En eventjes gewoon... Daar komt ie. Gewoon even lekker bewegen. Ja. Ja, begint u maar. Komt u maar. Hop.

0: Het is wat, hè?
1: Ik ben er helemaal van buiten adem.
0: Ja, joh, Wilma. Niet te geloven, zeg. Hey, hallo.
1: Dat is een werken, workout.
0: Ja, dat is een echte workout. Niet te geloven. Jongen, is het nou niet klaar? Ja. Blijf doorgaan, de mensen. Niet te stoppen, joh. Ja, Le Freak was dat. Chic, een lekkere lange versie. Dik 5 minuten. Dus als u inderdaad het gebruikt heeft als workout, nou, dan heeft u goed uw best gedaan.
1: Ja. En,
0: goede sportoefening.
1: Wel op tempo, hè? Op tempo.
0: Wel op tempo blijven, natuurlijk. Le Freak van Chic. Met natuurlijk het herkenbare gitaargeluid van Nile Rodgers. Jawel.

0: zo'n nugget, zoals ze dat zo noemen. Zo'n nummer dat ja, zo af en toe voorbij komt. Als je zo'n LP hebt van Behind the Dykes of zo. Of Golden Years of Dutch Pop Music. Dan kom je dit soort nuggets tegen. Nummers die je eigenlijk helemaal vergeten zou zijn. En, maar ik vond het wel leuk om het weer eens terug te horen.
1: Ja, van die mooie verborgen goudklompjes. Ja.
0: Nou, dit was er eentje. Amsterdam was de naam van de band. En het nummer heet Child of Light. En ik vond het wel grappig om dit eens even terug te horen. Want ik bekend is natuurlijk van die hit Lucy Lucy en zo. Maar dit was dus een wat onbekende werk. En leuk om te horen. En als u Raccoon hoort met Fun We Had... dan weet u ook dat het weer afgelopen is wat ons betreft. Ja. En...

0: dat morgen is hier een rijntje met Frank. En tenminste, dat neem ik aan. En dan donderdag Pim weer. En vrijdag ben ik er samen met Angela, want Frank is er niet. Dus zijn wij er weer samen. En zaterdag dan natuurlijk Hans en Tim weer met Broodje Hans. Ik zou zeggen, tot de volgende. En maak er wat moois van vandaag. Dag.
1: Precies, tot vrijdag.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een ongeluk met drie auto's veroorzaakte vanochtend een lange file op de A9 bij Beverwijk. Twee rijstroken waren afgesloten voor berging bij knooppunt Rottepolderplein. Nu zijn alle rijstroken open, maar het verkeer staat nog vast bij Beverwijk Oost. De vertraging duurt ruim een uur. Maandagavond rond 10 uur brandde een scooter zwaar beschadigd op het stratingplantsoen in Velsen-Noord. De brandweer bluste het vuur, maar de scooter kon niet worden gered. Eerder ging op deze plek ook al meerdere scooters in vlammen op. De oorzaak is nog onbekend. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De Bintanks stoppen na 65 jaar met een laatste optreden op 11 oktober in Alkmaar. Drummer Bert wil stoppen vanwege lichamelijke klachten. De band maakt een afscheidstournee met uitverkochte shows. Bassist Frank Kraaienveld blijft actief in een kleine project met oud-leden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan het dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een ongeluk met drie auto's veroorzaakte vanochtend een lange file op de A9 bij Beverwijk. Twee rijstroken waren afgesloten voor berging bij knooppunt Rottepolderplein. Nu zijn alle rijstroken...

Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Proleider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Want inwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een ongeluk met drie auto's veroorzaakte vanochtend een lange file op de A9 bij Beverwijk. Twee rijstroken waren afgesloten voor berging bij knooppunt Rottepolderplein. Nu zijn alle rijstroken open, maar het verkeer staat nog vast bij Beverwijk Oost. De vertraging duurt ruim een uur. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. Drie dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

baan, sterke vrouw. Vier kinderen, een hypotheek, twee honden. Zing en dans totdat ik klets met de begonia's.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tandt de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld. Met de vrienden van Amstel.

0: Mädchen bin.
1: Das war Lucy Electric und Mädchen. Oh, het programma is in het Nederlands, hè? Ah ja, het was leuk om te doen, toch? Dus, een van de dingen die ik leuk vind aan radio maken is dat ik mijn talenkennis een beetje kan toepassen. Ik ben nog geen ster, maar ik spreek wel vloeibaar Engels. Dat is wel handig, want dan kan ik jullie meenemen met een dansje. Namelijk The Hustle uit de jaren 70. Van McCoy. Oh ja, als je denkt, wat is de hussel? Misschien herinner je deze Saturday Night Fever nog. Waarin ze op de vloer zo om elkaar heen aan het draaien waren. Dat is de hussel.

als je wat jonger bent dan ik, dan zou je kunnen denken, hey, dit ken ik van de Benga Boys, We're Going to Ibiza. Ja, dat klopt, maar het is al eerder opgenomen door deze vriendelijke mensen van Typically Tropical. En toen heette het Barbados. Wie hebben we hier uit de platenkast getrokken uit een ver verleden? Wat is dat? 90's, denk ik, hè? Extints. En vier voor.

Dat was Moby en Natural Blues. Ja, ik hou van heel veel verschillende muziek. En ook van Moby. Ja. Maar vervolgens haalt ze uit haar kastje iets heel ouds. Van Bob Dylan, Just Like a Woman.

Zo leuk, deze hoor je niet zo vaak. Shack Attack was dat. En City Rhythm, meestal hoor je bijvoorbeeld een Down on the Street of misschien een Easier Said Than Done. En ze hebben toch heel wat hits gehad zo in de loop van de jaren 80. En dit was er één van. En dat heette City Rhythm. Het leuke aan Facebook vind ik dat Ik heb ontzettend veel radiocollega's erop. Bijvoorbeeld een Ben Heersink. En dan ga je in discussie met iemand over muziek en over van alles en nog wat. Ja, dat Birds, dat is een eendagsvlieg. En ik ben een klein weddenschapje met Ben aangegaan. Want ik heb het idee dat we dit over 5 jaar gewoon nog steeds horen. Dus ik zei, ik spreek je nog wel over een jaar of 5. Anouk en Birds.

Die moet ik even helemaal gehoord hebben. Dat was... ik zit even kijken hoor, want ik krijg meteen inspiratie. Want ik vind het... Ja, het klinkt stom. Maar nu toets ik de verkeerde in. Hé, dat is even jammer. Er is maar één nummer waarvan ik zoveel hanenvel krijg van het Songfestival. En dan zul je zien dat ik het helemaal verkeerd intik. Dat is RS2. Ken je dat? Van Meccano? Heb ik wel eens eerder gedraaid in de platenkast. Als je een Motje Dadis. Ja, ik heb hem gevonden. Het heeft geloof ik niet gewonnen. Maar dat is ook zo'n vreselijk mooi nummer. En ik heb hem ter plekke gevonden. Ik denk, ja, dat ga ik erachteraan zetten. En ik ga meteen even zwaaien. Voor dit uur dan. Van de platenkast. Ah, de koffie. Ja, dit is even een paar dagen geleden hoor. Het begin jaren 70. De inzending destijds van Spanje. Motje Dadis. En

Nou, we gingen even diep de jaren 90 in de platenkast. Hoi, welkom, ik ben Ellie. En dit was Jamiroquai, Deeper Underground. Nou, we gaan nu nog wat dieper. En laatst vroeg er iemand op de radio van... wat zou jij van AHA willen horen? En ja, als ik dan zeg AHA, zeg ik als eerste Take On Me. Ik vind er iets.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Kijk je op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Door Alwegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
6: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
7: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
6: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
5: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Het komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gien Balduk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
8: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
5: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond. Ik zit toch helemaal in de middag. Hoe gaat het met jou, Jeremy?
0: Het gaat goed.
1: We zijn er weer.
0: Ik kijk even stiekem om me heen, Cindy.
1: Ja?
0: Er is helemaal niemand. We zijn alleen.
1: Ja, we zijn alleen. Ja, voor de mensen die hier niet in de studio staan. Wij hadden de afgelopen weken wat begeleiders. Die ons hebben geholpen, heel fijn. Met het maken van radio. Maar ja, nu moeten we toch echt op eigen benen staan hier.
0: Zeker.
1: Hoe voelt dat?
0: Nou, gezonde wedstrijdspanning, maar ik denk dat we kunnen.
1: Ja, tuurlijk gaan we dit kunnen.
0: En ik heb gelijk wat leuks geregeld voor jou.
1: Oh, wat dan?
0: Het voelt een beetje als de eerste officiële uitzending.
1: Ja.
0: Alleen.
1: Ja.
0: Dus ik dacht...
1: Oh mijn god, wat heb jij meegenomen?
0: Vertel maar even wat je ziet.
1: Oh, wat heerlijk. Ik zie een flesje bubbels hier ook staan.
0: Ik wou
1: Kijk,
0: zeggen,
1: dat is lekker.
0: Jij zat al met een grote liefde van jou in de studio.
1: Ja.
0: En nu met nog één.
1: Zo, die gaan we straks even lekker openen. Oh. Die gaan we nu openen. Nou, misschien hebben jullie het al een beetje gehoord. We hebben net gestart met Raise Your Glass van Pink. Omdat, ja, Raise Your Glass, nou ja, dit is wel heel toevallig. Dit wist ik niet, maar eigenlijk... Of niet eigenlijk, het is deze week de kermis in Heemskerk.
0: Jazeker.
1: Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Heb je er een beetje zin in?
0: Ik heb er heel veel zin in.
1: Oh,
0: ik heb vandaag mijn laatste dag gewerkt.
1: Oh, jij hebt gewoon vakantie.
0: Ik heb gewoon vakantie, ja.
1: Zo, dat is helemaal lekker, joh. Hé, maar wat scheelt er eigenlijk meer kermis dan de drie J's? Ik denk niks, toch?
0: Ja, het is de Arend Welvollendam die kermis volgt.
1: Ja. Nou, eerst nog maar even kermis in Heemskerk, hè?

0: jaar denk jij dat je die hoge noot kan halen?
1: Nou, mijn keel is goed nat. Zal ik het even proberen?
0: Gadverdamme. Mijn keel is goed nat. Nou jongens, zoals jullie misschien al merken, gaan wij lekker vandaag feestnummers spelen in het teken van de
1: pre-party.
0: Kermis. Ja, we hebben hier een kleine pre-party. Jeremy heeft lekker een bubbeltje meegenomen. Hij smaakt heel erg lekker.
1: Ja, toch?
0: Ja, goed uitgekozen. Hoe doe je dat zo als je in de winkel staat dan? Hoe kies jij dan een flesje wijn of een flesje bubbel uit?
1: Nou, ik heb een hele verzameling van cava die jij lekker vindt of champagne die jij lekker vindt. Dus dan ga ik een beetje kijken naar vergelijkbare smaken. Ik heb een kort lijntje met een sommelier.
0: Oh, nice.
1: Twee sommeliers eigenlijk. Twee sommeliers.
0: Wat een luxe, zeg.
1: Ja, toch?
0: Ja, wat is, kan je even uitleggen wat een sommelier is voor de mensen die het niet weten?
1: Dat is iemand die uit 1000 verschillende wijnen, 9 wijnen moet herkennen op zijn examen.
0: Ja, ziek hè?
1: Ja.
0: Ja, echt heel bizar. Maar nou, we hadden het net al even over de kermis. Zondag is de aftrap geweest met de wielerronde.
1: Ja, dat was leuk hè?
0: Ja, was hartstikke gezellig. We zijn daar bij op een kermisborrel geweest. En daar was Jeffrey Heesen voor de Nederlandse kenners. Nederlandse muziekkenners moet ik het even goed zeggen. Die kennen die misschien wel. Die kwam optreden, Donnie van der Roest. Het was één groot feest hè?
1: En wie was er nog meer?
0: Ja, the one and only.
1: Cindy B.
0: Cindy B. Ik mocht aftrappen, ze hadden gevraagd. Maar hartstikke leuk natuurlijk. Hé, Jer. Even een vraag. Wat is nou jouw meest favoriete kermiseditie ooit geweest?
1: Kermiseditie?
0: Ja. Kan je dat nog herinneren of niet?
1: Oh, nee. Zet ik je nou nu elk jaar heeft wel wat.
0: Elk jaar heeft wel wat, dat klopt.
1: Ik heb een keer 105 euro gewonnen, gevonden.
0: 5 euro?
1: 105 euro.
0: Oh, dat is
1: een heel pakketje, ja. Vouw dat uit, 105 euro. Ik heb een paar keer de Kameelrace gewonnen, dat is mooi.
0: Ja.
1: Er was één jaar dat het heel hard aan het regenen was. En dat het bijna ging de korte baan niet door. En toen kwam de zon. En toen iedereen juichen langs de zijkant.
0: Wat een euforisch gevoel.
1: Ik vond jouw eerste feestweek vond ik leuk.
0: Ja,
1: dat jij het rij gevonden hebt.
0: Gezellig, ja.
1: Het rondje in de spin met mijn vader is altijd mooi. Voor die overleden maat van hem.
0: Ja.
1: Wat we elk jaar doen.
0: Misschien kunnen we even aan Hans vragen of hij een nummertje kan insturen voor hem.
1: Dan wordt het sowieso een dikke trancebanger. Maar ja. Ik kan het vragen.
0: Hey, en nog even kort en dan gaan we natuurlijk weer verder met allemaal leuke muziek. We hebben een nieuw programma-item, Tim heeft een nieuw programma-item voor ons bedacht. Onze collega.
1: Ja, dat klopt.
0: Want die merkte vorige week al op van Jeremy, die weet volgens mij alles wel. In ieder geval, ja, dat denkt hij zelf.
1: Dat hoor ik vaker.
0: Ja, dat denk je zo. Dus wij hebben een programma-item bedacht met Jeremy weet alles. Waarin ik jou 3 vragen stel.
1: Oh, daar gaan we gelijk mee beginnen.
0: We gaan er gelijk mee beginnen.
1: Oh, wat leuk.
0: Ik ga jou 3 vragen stellen. En jij moet eigenlijk van al die vragen moet jij het antwoord natuurlijk goed hebben. Want jij weet alles.
1: Zeker weten.
0: En deze week gaat het onderwerp uit naar kermis. Dus de eerste vraag is, uit welk land komt de traditionele kermislekkernij churros oorspronkelijk?
1: Mexico.
0: Ja. Nee, fout.
1: Oh.
0: Spanje.
1: Echt? Oh.
0: Ja, jammer. En hoe heet de kermisattractie waarbij je loodrecht omhoog wordt getakeld en naar beneden gesmeten wordt?
1: De trekbal.
0: Nou, ik had wel verwacht dat je hier beter op zou scoren eigenlijk. Nee, het is een vrije val. Want dan ga je zo naar boven en dan val je in één keer zo naar beneden.
1: Maar het is ook een vrij omhoog gaan, toch?
0: Sorry?
1: Nee, laat maar.
0: Oké. En laatste vraag. Waar staat de grootste kermis?
1: Dat is Tilburg.
0: Dat klopt.
1: Yes.
0: De Nederlandse Tilburgse kermis. Dat is de grootste van Nederland.
1: Ja.
0: Van Duitsland was eigenlijk een bredere vraag. Eigenlijk staat de grootste kermis in Duitsland. Dus niet van Duitsland, maar daar staat de allergrootste kermis. Maar
1: 1 uit 3. Daarover. Sorry, Tim.
0: 1 uit 3. Wat vind je er zelf van?
1: Ruimte voor verbetering.
0: Ruimte voor verbetering, denk ik ook. En ben je klaar voor volgende week?
1: Volgende week?
0: Ja. Volgende ronde van Jeremy weet alles.
1: Oh, dat bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, zeker weten. Ik ga Wikipedia erbij pakken.
0: Ja, dat zou ik
1: zeker
0: doen.
1: Ik heb er zelf een steek gemaakt.
0: Het volgende nummertje, dat is ook wel een bekende voor jou. En vooral binnen optredens van mij.
1: Ik ga mijn zakdoekje pakken.
0: Zo, ja. Gaan we zwaaien? Deze is lekker altijd, hè?
1: Ja, die kan altijd lekker in.
0: Gala, echt springen.

0: Wat is het toch ook een heerlijk nummer, hè?
1: Ja, die kant er lekker in.
0: Oh, als je hier toch geen energie van krijgt, dan weet ik het ook niet meer.
1: En... nou, we stonden lekker te springen.
0: Ja, ik hoop dat jullie ook een beetje in de feeststemming zitten. Wij in ieder geval wel. Hé, hey, Jer, ik ga toch even een klein zijspoortje nemen.
1: Yeah.
0: Want ik las vandaag in een artikel iets waar ik best blij van werd. Dat gaat namelijk over appen en wat voor stress dit met zich meebrengt. Ja. Kan jij je hierin herkennen? Dus appen heb ik het dan over WhatsApp, dus berichten via WhatsApp.
1: Ja, als je bijvoorbeeld afgelopen week en deze week best wel druk, er gebeurt veel. Dus dan heb je niet altijd tijd om te reageren op je appjes.
0: Ja.
1: En dan heb je af en toe, dat hebben we allebei wel eens, dat we dan echt voor je gevoel tijd moeten reserveren om op iedereen te reageren.
0: Dat is het echt letterlijk, ja. Hè? Dat je nu al 25 openstaande apps hebt en geen idee hebt wanneer je daar dan op moet reageren.
1: Ja,
0: dat
1: is ik ben er ook niet altijd goed in. Dat ik pas na 3 dagen denk, oh fuck, ik moet reageren.
0: Jij hebt
1: reageren.
0: Trouwens sowieso 300 openstaande berichten.
1: Ja.
0: Waar je echt zo niet georganiseerd.
1: Zoveel fans.
0: Maar goed, daar is dus een oplossing voor gekomen. Want ik las dus dat er een nieuwe app is. En dat heet Duivenpost App. En dat is een opvallende app die gelanceerd is. En dat heet Carrier Pitch. Dus postduif.
1: Ja.
0: Om appstress tegen te gaan, verstuurt deze app jouw berichten niet direct, maar met een trage snelheid van een virtuele postduif.
1: Oh, wat eerlijk.
0: Ja, dat is toch hilarisch?
1: En dan volgens wel boos worden dat iemand niet gelijk reageert.
0: Ja, want dan vergeet je natuurlijk weer dat het via die, of tenminste, dat zou mijn ADHD-brein hebben. Van, hoezo heeft hij... ik heb echt altijd andersom inderdaad, dat ik denk, hoezo reageert die persoon nou niet? En dan heb ik dus nog niet gereageerd.
1: Nee, klopt.
0: In mijn hoofd dus wel.
1: Maar dit is wel lekker, want ik kan me af en toe wel irriteren als je dan iemand appt.
0: Ja?
1: En die popt dan gelijk online. En die gaat dan gelijk reageren.
0: Precies, dat je denkt, dit was niet de bedoeling.
1: Laat mij mijn verhaal afmaken, dan kan ik weer 2 dagen offline.
0: Ja.
1: En dan kom ik bij je terug.
0: Ja, ik voel je helemaal. Maar ja, ik weet niet of we er zo snel uit gaan komen eigenlijk uit dit tijdperk van WhatsApp.
1: Nou ja, het is een stukje gewenning, hè?
0: Het is een stukje gewenning en ergens is het ook wel leuk. Je kan natuurlijk foto's versturen, filmpjes. Je blijft wel up-to-date van elkaars leven, maar het is wel heel erg tijdconsumerend.
1: Ja, zeker. Je kan beter even bellen. Bellen is sneller.
0: Bellen is sneller. FaceTime vind ik ook heel gezellig. En we gaan nu luisteren naar Let's Get Loud van Jennifer Lopez.
1: Is het Jeremy Lopez?

0: Eimond 360.
1: Ja, ja, that's your mother know.
2: That's my mother know.
1: That's your mother know. En wat weet jouw moeder eigenlijk niet van jou?
2: Zo, wat weet Lee niet van mij?
1: Ja, ik kan wel een aantal dingen bedenken natuurlijk, maar...
2: Is dat zo?
1: Het is, ja, ik vraag het aan jou.
2: Zo. Ja, toen ik vroeger thuis woonde, zei ik best wel vaak dat er geen les was op school. Terwijl het wel was, maar dat ik gewoon thuis kon blijven.
1: Is dit nu een scoop? Die je moeder nu voor het eerst hoort?
2: Sorry, Lien.
1: Oh, ik denk dat ze me vergeten.
2: Mijn moeder weet alles van mij. Die heeft me zo door als ik dat zeg van, nee, ik heb geen school, dat ze dat wel door heeft.
1: Ja, maar dat ze denkt, dag, laat dat kind maar.
2: Ik ga er nog even van nadenken.
1: Maar ja, we kunnen wel stellen dat jullie echt een goede band hebben, toch?
2: Ja, ik hou van moedertje.
1: Ja.
2: Love you, Lien.
1: Ah, heel lief. Want ik las dus vandaag een ander feitje ook. En het feit is dat zonen die een hechte band hebben met hun moeder... statistisch gezien slechter in het vinden van hun eigen spullen in huis.
2: Ja, dat klopt wel.
1: Ja,
2: maar dan wil ik gelijk jou wat feedback geven. Want ik kom uit een huishouden met mijn zusje en mijn moeder.
1: Die precies weten waar alles
2: is. En als ik iets niet kon vinden, dan vroeg ik het aan mijn moeder.
1: Ja, jij verplaatst het probleem weer. Kijk.
2: En sinds wij thuis wonen, probeer ik het af en toe bij jou. En jij zegt gewoon, geen idee.
1: Ja, ik zoek je eigen troep.
2: Zoek het uit, ja.
1: Ik weet, ik ben al de hele tijd bezig met mijn eigen troep vinden. Wij zijn allebei wel een beetje chaotisch misschien.
2: Ja.
1: Ja, maar dat is niet erg. Ja, misschien kan je vragen of Lien dan bij ons thuis gaat.
2: Dat ze gewoon één keer in de week gewoon een lijstje geeft. Mam, dit ben ik kwijt.
1: Ja.
2: Kijk maar even.
1: Hé, maar zit jij nou al een beetje in de kermissfeer? We zijn lekker aan het dansen hier, ho.
2: Ja, ik vind het leuk. Ik moet toch een beetje wennen aan... we komen natuurlijk een beetje uit het idee dat we 60s, 70s, 80s, 90s muziek draaien.
1: Ja,
2: klopt. En nu gevuld met Nederlandstalig. Maar ik vind het wel gezellig.
1: Ja, we zijn wel een beetje out of character deze week.
2: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, ik ben er ook niet heel rouwig om.
2: Ik vind het wel leuk. Nee, we komen uit een drukke periode. En dan gisteren gewerkt, vandaag gewerkt. En we hebben natuurlijk vakantie die anderhalve week.
1: Ja.
2: En dus nu heb ik pas voor het eerst gevoel van... Oké, wow, hij staat voor de deur. Dus ja, dit helpt wel.
1: Oh, wat fijn. Nou, goed dat we dat maken. Hopelijk doen we dat ook voor onze luisteraars. En nog één vraagje voor het volgende nummer hier.
2: Ja.
1: Als jij terug zou kunnen in de tijd, zou je dan iets veranderen?
2: Ja, ik zou denken, in 2008 zou ik heel veel bitcoin kopen. Maar verder niks, want ik ben op zich best wel tevreden hoe mijn leven loopt. Ik ben nu een BN'er op de radio.
1: Mooi.
2: BH'er.
1: Een BZ'er.
2: Ja. Nee, ik ben wel een beetje bang voor het butterfly effect. Als je dan één ding verandert, dat dan... heel veel andere dingen veranderen. Dus, maar ik ben best wel tevreden met het leven
1: nu. Ik
2: denk
1: dat je wel... Je wisselt wel eens van baan en zo. Het is niet dat je hele leven zo uitzinkt. Maar ik snap wel... never change a winning team.
2: Ik ben nu gekomen waar ik nu ben. En als ik dan iets verander misschien... En jij?
1: Ik zou misschien nog wel even door zijn studeren. En gaan studeren. Als ik het nu zou mogen uitkiezen. Maar ja, weet je... dan had ik waarschijnlijk die hele leuke tijd achter de bar... en in het buitenland werken niet gehad. Maar ja... toch zou ik wel lekker iets gescholden willen zijn. Ja. Maar goed, wij kunnen helaas niet terug in de tijd. Maar onze vriend Yves Berensen wel.
2: Ah, leuk.

0: Oh, lekker hè, André Hazes.
1: Ik meen het.
0: Ja, lekker. Toch ook wel eentje die er toch thuis hoort hè, in de feestweek, maar eigenlijk altijd in het basispakket.
1: Ja, sowieso in de pre-party, maar ik denk dat we dan komende dagen sowieso wel gaan horen.
0: Ik sluit het ook zeker niet uit. Ik hoop het zelfs, want...
1: Jij ziet hem ook wel eens, toch?
0: Ik heb hem laatst toegevoegd in mijn setje. Ik heb hem zondag weer gedaan. Ik weet niet of ik er helemaal blij mee ben. Hij is net even te laag voor mij.
1: Ja, ja dat kan je snap
0: wel
1: voorstellen.
0: Ik heb hem al wat hoger gezet dan dat het origineel is. Maar ja, het pakt niet lekker uit.
1: Maar ben je een beetje fan van André Hazes?
0: Ja, ik ben wel echt fan van André Hazes. En dat komt ook omdat het er met de paplepel is ingegoten.
1: Ja, je vader is ook een liefhebber, hè?
0: Mijn vader is zeker een liefhebber. Die is echt een fan. Ik denk dat ik een liefhebber ben en mijn vader is wel een echte fan. Die is er ook mee opgegroeid. En,
1: Ik ken al die foto van je vader en zijn broer in Amsterdam bij het standbeeld. Dat ze met z'n tweeën eromheen staan.
0: Ja, mooi hè?
1: Na de Jordaanbootdag.
0: Ja, ja, het is toch leuk om te zien en ook... Als je ziet dat het is bijna een soort religie, weet je wel. Ja. Zo fan van
1: wat vind je dan van zijn zoon?
0: Van junior. Ja, ik heb daar niet echt een mening over eigenlijk. Ik vind het wel... Het komt over als een sympathieke gast, maar met zijn muziek heb ik niet heel veel. Jij?
1: Nee, ik luister wel een paar nummers van senior. Die kan ik ook lekker meezingen. Ik kan wel een leuke auto toch van ons herinneren. Dat we toen lekker aan het meebladen waren met dit nummer.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het nummer dat jij zingt... Welke is het ook alweer? Die toen bij Bakker een paar keer zong.
0: Oeh, zeg maar niets meer.
1: Ja, dat is wel een prachtnummer.
0: Ja, die is geweldig. En jullie gaan straks nog meer geweldige nummers horen op Eimond 360. Wij zitten straks nog steeds voor jullie achter.
1: Ja, we zijn net een uurtje warm gedraaid.
0: We zijn net warm gedraaid. We gaan zo wel wisselen van plek. Jeremy gaat lekker achter de knoppen. En Jer, we gaan volgens mij nog heel veel meer feestmuziek horen. We horen jullie
1: zo. Tot zo.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Alt Negens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
2: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
4: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine Geschosse zijn sollen.
2: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.

0: zijn we weer.
1: Daar zijn we weer.
0: We schrok even wakker, Sin.
1: Ja. Zat jij niet op te letten?
0: Nou, een beetje niet. Ik dacht, we zijn gewend dat er altijd een nummertje nakomt. En daar kwam er gelijk het bedje erin. Dus enig nummer ken ik, maar dat zijn wij. Hallo mensen.
1: Oh. Het is dat we zo gezellig zijn, hè? Want voor het niet te doen.
0: Lekker. Nou, dat nieuws ging heel snel.
1: Ja.
0: En het eerste uurtje er weer op.
1: Ja.
0: Ik zit nu achter de knoppen. We gaan lekker door met waar we gebleven waren. Lekker veel feestnummers.
1: Ik heb er zin in.
0: Ja, daar staat er zin in. Je hebt er zin in. Hey, het is ook een mooie periode zometeen, maar vandaag is er ook wat gebeurd wat minder mooi is. Voor mij. Mijn favoriete tennisser die heeft zijn laatste Grand Slam gespeeld.
1: Oeh, Stan the Man?
0: Stan the Man, ja.
1: Oh, ik dacht dat het al lang al gespeeld was, joh.
0: Nee, je hebt de US Open nu. Dat is de laatste van de vier. En hij heeft zijn pensioen aangekondigd. Maar vandaag heeft hij in een dikke partij helaas verloren.
1: Dus, oh, dat is zielig. Dat je dan zo de baan afgaat. De laatste Grand Slam wedstrijd.
0: Ja, tegen jouw maatje Berrettini.
1: Oh, nee, dat is... Nou ja.
0: Kan gebeuren. Hey, we gaan door met feestweeknummers. Alleen heb ik er nu een heel mooi verhaal bij.
1: Oké.
0: Mijn vader die heeft is een hele goede vriend verloren. En we hebben altijd een bepaalde traditie met de feestweek. Dat wij met een hele grote club gaan wij een rondje in de spin.
1: Ja.
0: Dat heeft hij...
1: Donderdagavond. Hè?
0: Donderdagavond, ja. Dat gaat hij altijd doen. Dat heeft hij altijd gedaan met die maat van hem. En ik heb een beetje in de trends bibliotheek gezocht voor hem.
1: Diep in het archief.
0: Ik moest diep zoeken. Maar ik heb een nummer voor mijn vader. En voor zijn overleden maat.
1: Ah, dat is mooi.
0: Het is niet helemaal een feestnummer, maar het is wel een nummer met een hele grote betekenis. Dus we gaan lekker luisteren.

0: Ja, dat was eigenlijk een Bijlsma-blokje.
1: Zo, nou je het zegt.
0: Een nummertje voor mijn vader en een nummertje voor mijn moeder. Die had hem ook aangevraagd als feestnummer.
1: Ja, het cirkeltje rond.
0: We zijn helemaal compleet. Hey, over muziek gesproken. Ik hoorde vandaag een collega zeggen dat Spotify weer duurder wordt.
1: Ja, en met hoeveel dan?
0: Dat weet ik niet.
1: Oké.
0: Maar jij bent de betaler van ons van Spotify. Ik mag meeleunen op jouw account.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Dus bedankt bij deze dat jij de kosten op je neemt.
1: Geen probleem.
0: Heb jij een idee hoeveel abonnementen wij in ons huis hebben?
1: Nou, ik zei laatst tegen mijn broertje... als jij nu de pijp uitgaat, dan heb ik echt zo'n groot probleem.
0: Ja,
1: ik heb letterlijk geen idee wat eruit gaat.
0: Nee?
1: Ik maak iets over en ik denk tabé eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus nee, ik heb geen idee hoeveel abonnementen hebben. Heb jij onderzoek gedaan?
0: Nee, maar ik betaal het we betalen het samen, maar ik regel het inderdaad. En we hebben Netflix, HBO, Prime, Podimo, Spotify dan. We hebben nog dat Kobo-boek voor e-readers.
1: Ik ben al helemaal afgehaakt. Ja.
0: Ik zie het. Hallo, ik ben hier ook. Het is ook een feestuurtje.
1: Ja.
0: Wat is nou iets wat jij misschien vroeger vaak gedaan hebt... waarvan je denkt nu van, zo, dat is wel echt te duur geworden?
1: Ja, alles. Ja, alles is duur.
0: Alles behalve mijn salaris.
1: Nou ja, kijk, het komt natuurlijk ook omdat ik 135 hobby's heb en alles leuk vind. Dus alles is gewoon heel erg duur.
0: We hebben een groot sociale kring. We willen leuke dingen doen,
1: vakanties. Maar ja, weet je, het is allemaal wel heel erg leuk. En pak mijn geld, denk ik ook. Ja, daar kan ik me dan ook weer niet druk om maken. Dus ja.
0: Dat zeg je mooi. Ja, ik heb wel een tip.
1: Oké.
0: Donderdag harddraverij.
1: Ja.
0: Daar kun je geld verdienen.
1: Zo.
0: Weet je nog de eerste keer?
1: De eerste keer hebben wij een pak geld gewonnen.
0: Toen viel er een paard uit. Toen liet ik jou een paard uitkiezen. En toen gingen wij met 100 euro vandoor.
1: Nee, volgens mij was het meer hoor.
0: Oké.
1: We hebben het wel. Wat ik wel weet is dat we het allemaal weer hebben uitgegeven in het dorp.
0: Ja, het gaat gewoon gelijk weer die kassen in.
1: Ja.
0: Dat klopt inderdaad.
1: Allebei een gat in ons hand, hè?
0: Ja, vooral met de feestweken moet je er niet te veel aan denken.
1: Zo is het.
0: Maar over paarden gesproken. We gaan luisteren naar Amerika. Maar dan over een paard heeft geen naam.
1: Mm.

0: Bart, een portret ben jij.
1: Het voelt toch wel lekker. Gewoon je eigen vriendin afkondigen. Dit was Cindy Bobbedijk, het lieveling.
0: Mooi, dankjewel.
1: Ik moet toch zeggen dat ik toch een beetje trots ben.
0: Op ons?
1: Nou, op jou gewoon. Dat ik jouw nummer kan draaien.
0: Ah, dat vind ik echt super lief.
1: Lekker strotje.
0: Ah, thank you so much. Ik ben helemaal een blush hero.
1: Ik zie het.
0: Ja.
1: Kun je mij 2 updates geven?
0: Over?
1: De eerste update over jouw glas kava. Hoe gaat het ermee?
0: Ja, ik zit half dronken. Nee, geintje, dat is echt een grapje. Het glas kava, het gaat er lekker in. En de tweede update?
1: Kun je ons de miljoenen luisteraars een beetje meenemen in wat de status is van onze verbouwing?
0: Zo, de status van onze verbouwing. Ja, ik weet niet of heel veel mensen er geïnteresseerd in zijn, maar we gaan het toch vertellen. Want wij zijn bezig geweest met een dakkapel op zolder bouwen. De ramen zijn en de kozijnen zijn vervangen. Dus alles is nu lekker geïsoleerd. Want ik kon natuurlijk heel goed bij jou klagen de afgelopen winters van hoe koud het bij ons thuis kon zijn. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Dus ja, wij aan ons de schone taak nu om alles te verven weer. Ja,
1: het einde is in zicht.
0: Het einde is in zicht, ja.
1: En over het einde in zicht, nou, de feestweek moet nog beginnen. Maar na de feestweek gaan wij, daar plakken we nog een weekje achteraan. Want wij gaan naar Kreta.
0: Ja, superveel
1: zin. Ja, jij hebt er gewerkt. Ik heb er 2 jaar aan de andere kant van de bar gestaan.
0: Ja.
1: Wat leuk dat nu met jou, met je ouders.
0: Nou, ik zei vandaag al tegen mijn collega's, we blijven ver bij Gersonisos vandaan. Ja, daar liggen naast de leuke herinneringen ook de trauma's.
1: Nou, misschien ik met je vader en je broers nog even een mannendag organiseren. Dat even een enkeltje Gerson.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Wie weet. Hey, een volgende nummer is aangevraagd door een goede vriend van ons, van Roel.
0: Leuk dat hij luistert ook.
1: Ja, zeker weten. En die kijkt heel erg uit naar donderdag. Voornamelijk naar alle blikken.
0: De blikken naast de baan.
1: Ja, de blikken naast de baan, ja. Maar dan kan maar over 1 nummer gaan.
0: Sven.
1: Dus deze is voor Roel Kopertje.
0: Hoppa.

0: grote jongen zijn om deze te doen, hoor. Of ik kan ook...
1: Ja, ziek. Ik was eens een keer met werk was ik in Budapest. En toen gingen we met z'n allen karaoke. Nou, toen kon ik Elton John met een collega, andere collega's. En toen kwam deze gast ook de kamer binnenlopen.
0: Een onbekende gast.
1: Een onbekende gast, ja, dat is gewoon een open karaokebar. En die zette dit nummer aan. En ik kende het nummer wel. Ik denk, nou, dat is best wel taai.
0: Ja.
1: En toen kwamen we die uit te halen. En nou, je hebt toch zo'n goedkoop microfoontje en niet echt lekkere boksen.
0: Maar ja, dat is altijd verrot.
1: Maar dat klonk...
0: Klonk het goed?
1: Ja.
0: Ja, dan ben je wel een grote speler, hoor.
1: Een grote speler, ja.
0: Ja, nice.
1: Hé, wij hebben geen weervrouw at the moment.
0: Nee, die dus moeten we er even bij denken.
1: Ja, dus ik wil jou graag even bekronen tot de weather girl van de komende feestweek.
0: Oké.
1: Cindy Bobbeldijk, verlos ons.
0: Oké, dan pak ik even de apps erbij natuurlijk. Uit de blote kopie, dat wordt lastig.
1: Belangrijkste vraag voor OM's Kerk. Blijft het droog?
0: Oeh, ik kan niks beloven. Als ik de weer-app open, word ik heel vrolijk van. Maar als je dan op de dag zelf klikt, zoals morgen, starten we met een lekker zonnetje. Het is gemiddeld 21 graden.
1: De korte
0: broek kan weer aan. Dus ik voorspel eigenlijk alleen maar goede vibes.
1: Oké, dus we houden woensdag.
0: Ja, we stoppen daar. Nee, nee, want donderdag wordt het zelfs 2 graden warmer, 23 graden. Jongens, het is ongelooflijk. Geen broek. Nee, dus ik zou niet bij de pakken neerzitten als je de app opent. En gewoon manifesteren. Zondag.
1: Vandaag ook, dat zou vandaag ook regenen.
0: Vandaag was het hartstikke mooi weer. En zondag begon het super slecht en werd het uiteindelijk echt super warm.
1: Ik vind je best wel leuke weervrouw.
0: Nou, dankjewel. Ik
1: Paulusma stem.
0: Ja, ik schud het zo uit het boutje ook. Dus,
1: en andere weervragen. Ik hoorde vandaag op de collega radio dat er de stormnamen bekend zijn.
0: Ja.
1: Zou jij het een compliment vinden? Dat je
0: Storm Cindy.
1: Storm Cindy raast over Heemskerk.
0: Nou, het zou misschien wel de spijker op zijn kop slaan, maar...
1: Nu doet het alleen in de kledingkamer, maar dan over Heemskerk.
0: Nee, het boeit mij niet. Jou?
1: Ja, ik zou het wel leuk vinden.
0: Ja, zou je het leuk vinden, Storm Jeremy?
1: Elke vorm van aandacht vind ik leuk.
0: Ja, dat is ook een retorische vraag weer.
1: Leuk dat je
0: ik zei ook nee,
1: leuk
0: sorry
1: dat, interviewt.
0: Dat ik hier nu ineens bij kom. Maar we waren zaterdag, was ik met jouw vrienden op een verjaardag. En toen hadden we het even over de radio en dat we nu dit showtje maken. En superleuk. En toen zeiden ze van ja, best wel raar natuurlijk om naar je eigen stem te luisteren. En nou, hoe vind jij dat? Dus ik bleef zo aankijken. Ik zeg... wat denken jullie zelf dat Jeremy... Ja, helemaal geweldig. Nou ja.
1: Nou, het komt aardig in de buurt.
0: Ja, jij hebt echt nul moeite gehad met luisteren naar je eigen stem. Hè?
1: We werden wel door Hans gewaarschuwd van... Nou, luister vooral terug en luister naar jezelf hoe je praat... en wat je goed of fout doet.
0: Ja.
1: Maar verwacht wel...
0: Jij doet niks fout.
1: Ja, het is een goede toevoeging. Nee, maar toen zei hij ook van... Ja, pas op, want het kan best wel raar zijn om naar jezelf te luisteren.
0: Ja, en ik
1: heb niks van gemerkt.
0: En we zijn nog zeker geen seconde de deur uit hier. En hier, ik zie er op zijn telefoon al en ik denk, wat gaat hij nou doen? Zet hij gewoon in de auto meteen onze radioshow aan. Maar dat noem je nou echt een fan?
1: Nee, meer zoeken naar perfectie. Moet steeds beter.
0: Nou, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, toch? Hey, we gaan even naar een nummertje luisteren. Een nummer wat niet onbekend voor jou is. En helemaal niet onbekend voor mij.
0: Ik kan het zeggen, volgens mij hoor je die wekelijks of om de week ergens op een gelegenheid.
1: Als het mee zit wel.
0: Nou, alleen als het mee zit natuurlijk.
1: Ja, alleen als gescoord wordt natuurlijk.
0: Nou ja, dus dit is eigenlijk best een passend nummertje. Want het zit deze week alleen maar mee. Met de feestjes, het weer zelfs. En dan ook nog met zo'n nummertje, Jeremy.
1: Het kan eigenlijk niet meer fout gaan.
0: Het kan niet meer fout gaan.
1: Ja, dan bekroot tot weervrouw. En we gaan lekker luisteren naar I Will Survive.

0: frustrerend defibrillator of niet, want god man, een jeep.
1: Zo, als je nou niet klaar bent voor de kermis, dan ja, weet ik het ook niet.
2: Ik moet wel zeggen, het voelt altijd een beetje onwennig, omdat we natuurlijk, we houden ook van echt lekkere goede muziek.
1: Ja.
2: Maar het is wel geweldig.
1: Noem je dit nou geen goede muziek?
2: Ja, sorry Rob.
1: Hey, sorry dat ik je onderbreek. Maar we hadden natuurlijk net over het eerste nummer een voetbalnummertje.
2: Ja.
1: Voor jou.
2: Niet zomaar een voetbalnummertje.
1: Niet zomaar een voetbalnummertje. Maar ik las vandaag, het was volgens mij de deadline vandaag voor alle voetbalmakelaars.
2: Ja, voor mij verschilt het een beetje per land. Maar eind augustus, begin september stijgt een beetje over richting transfer deadline day.
1: Transfer deadline. En heb jij al een opvallende transfer gezien?
2: Oeh. Ja, op persoonlijke basis baal ik heel erg dat Feyenoord zijn topscorer en eerste spits heeft verkocht. Zonder enige vorm van backup. Dat doet pijn.
1: Ja.
2: Maar ik las vandaag ook weer dat Liverpool even een aankoop doet van 123 miljoen.
1: Ja, bizar. Dat is toch echt... Waar gaat het ook over?
2: Ja, als je naar vroeger kijkt, dan gingen spelers voor 20.000 gulden.
1: Ja.
2: Dat is het bedrag. En 123 miljoen.
1: Heel bizar.
2: Het is heel veel.
1: Het is heel veel geld. Ja, je kan er veel leuke dingen mee doen. Ja, platgeslagen, maar ja, weet je. Boeien ook.
2: Het is mijn geld.
1: Het is mijn geld.
2: Heel veel geld.
1: Maar 1 september, ook de... Ik moet het even goed uitspreken. Meteorologische start van de herfst.
2: Zo, kun je het ook spellen?
1: Ik kan het denk ik beter spellen dan dat ik het kan uitspreken. Maar wat schreeuwt nou voor jou echt herfst?
2: Ja, door jou wel een beetje Harry Potter.
1: Ja, oh, ik kan niet wachten.
2: Rood wijntje.
1: Ja.
2: Lekker tapasplankje.
1: Tapasplankje erbij, ja. En ik denk misschien ook wel... er staat nog een trip naar Edinburgh op de planning.
2: Die is meer in de winter, toch?
1: Ja, dat is meer in de winter, maar... Het idee van Edinburgh geeft me al wel een beetje een soort herfstgevoel.
2: Dat snap ik wel, ja. We zijn er ook geweest in de zomer.
1: Ook
2: leuk.
1: Ja, was ook heel erg leuk. Maar ik kijk er wel ook naar uit om het een beetje in de herfst-winterse sferen te zien, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, wat aandacht voor jou herfst? Of is het een beetje hetzelfde wat ik zei?
1: Nou, ik denk ook wel, dus het weer kijken van Harry Potter, ook al doe ik dat misschien nogal meer per jaar. Guilty pleasure. En... ik denk misschien ook wel warme chocomel. Ja, voor de mensen die ons niet kunnen zien, denk ik echt dat wij 180 kilo wegen. Maar het valt mee. We doen aan balans.
2: Champagne in de
1: Nou, en misschien leuk om te weten dat ik deze herfst ga beginnen met schaatsen.
2: Oh, dat klopt, ja. Jij zocht een nieuwe hobby. Je hebt je vandaag opgezegd bij de sportschool.
1: Ja.
2: Je wil wel doen wat leuk is. Jij dacht ooit van, schaatsen lijkt me leuk.
1: Ja.
2: Ik ga het doen.
1: Klopt. Nou, het lijkt me vooral weer heel erg leuk om weer iets nieuws te ontdekken. Wij tennissen ook veel samen en dat vind ik ook heel erg leuk. Alleen is dat natuurlijk wat minder in de herfst/winter, omdat we spelen op gravel. Dus ik dacht, ja, wat ga ik dan doen? Mijn vriendinnen zijn nu gestart met Pilates. Ook heel erg leuk, maar ja, ik heb het gevoel dat ik een iets meer... Ja, het is natuurlijk ook heel zwaar Pilates, maar iets meer high intensity zoek.
2: Dan lekker over het ijs en glijden.
1: Ja, we gaan het gewoon proberen.
2: Ik heb gebeld met Doe Maar. Die hebben een mooi bericht namens mij voor jou.
1: Oké.

Ja, smorverlicht van Doe Maar. Wij gaan over naar het laatste nummer. Dat kan er maar één zijn, het eerder van de feestweek die eraan komt. Dat is Corrie Konings. Iedereen bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier de komende feestweek. Wij zijn er volgende week niet, maar geniet ervan. En we zien elkaar sowieso. Tot ooit!

0: Rijnmond 360.
1: Straks meer informatie en muziek bij Rijnmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. De beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
3: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
2: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant 3 euro per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. De medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
4: En wat ik al bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
2: Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Rijnmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Rijnmond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tandt de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
6: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
5: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
7: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht, dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
5: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Het is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Kijk je op lubberswonen.nl.
10: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tand de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Conference. Merry Christmas.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquet, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

listen to me. Just say you're sorry.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Citywerkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Er zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Show.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tandt de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velsen, Menteen Muiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een held die stierf en van nostalgie smachten naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.